0: echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
4: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A4 naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet, want daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat het vast. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er door een ongeluk 10 minuten langer over. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alfa aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N257 is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Je brein staat nooit stil.
13: Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
19: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
20: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: stille kracht Kobi Groenenboom ontvangt Hillegomse lelie. Goede doelenbus gesloopt voor een paar liter diesel. 60 jaar de kermis motocross in Noordwijkerhout. En Katwijkse band brengt eerste single uit. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
19: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
20: Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Het Katwijkse CDA wil meer duidelijkheid over de nieuwbouw van Valken 68. Volgens het CDA komt de deadline voor de huisartsenpraktijk steeds dichterbij. Ook vraagt het CDA welke contracten en financiële afspraken zijn gemaakt en of eerdere afspraken zijn veranderd. Verder wil de partij weten hoe de huurprijs is bepaald en welke kosten voor wie zijn.

0: Een gewone lunch met vrijwilligers van het Julianapark in Hillegom kreeg woensdag voor Kobi Groenenboom ineens een heel bijzonder tintje. Tot haar grote verrassing stond haar burgemeester Roberto ter Hark met voor haar de Hillegomse lelie. Verslaggever Nick Vink vraagt haar of ze het zag aankomen.
1: Ja, het was wel een supergrote verrassing. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk nou gewoon, we doen dit wel vaker met de vrijwilligers. Omdat, ja, je hebt natuurlijk weinig mensen komen iedere week braaf opdraven. En je hebt verder als stichting weinig om terug te doen. Dus wij doen dat wel vaker, een broodje eten met elkaar. Maar ja, ik dacht dat toen ik aankwam lopen, een tent. Ik denk, nou, we gaan wel uitpakken.
2: Ja.
1: Maar dit had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht.
2: En wat dacht u dan toen de burgemeester er opeens kwam aanlopen?
1: Ja, ik dacht, hebben we nou Robje te uitgenodigd? Dat, ik had niet eens aan de burgemeester gedacht. Maar ik denk, ja, er is zoveel gaande misschien.
2: U was helemaal verrast.
1: Ik was compleet, zelfs mijn zoon had het voor mij verborgen gehouden.
2: Ja.
1: Dus nou, dat, ja.
2: En dat is wel een hele mooie verrassing. Maar ook wel dik verdiend volgens mij. Want u bent al 10 jaar penningmeester hier bij de stichting.
1: We zijn in 2018 is de stichting officieel opgericht. Daarvoor waren we een werkgroep. En vanaf het begin is min of meer hetzelfde groepje bij elkaar gebleven die daar iedere keer de vaart achter zet en dingen bedenkt. Of ja, wat moet er nog gebeuren in parks? Waar zijn verbeteringen nodig? Dus ja, dat.
2: U bent penningmeester, maar volgens mij doet u nog allemaal veel meer. Wat doet u hier allemaal?
1: Nou, ik help iedere woensdag met de onderhoudsploeg. En we maken plannen van wat gaan we de komende tijd doen voor de buurtbewoners. Bijvoorbeeld iets van muziek. Of wat dan ook. We hebben nu weer net weer een kerstvers idee opgedaan.
2: Okay.
1: En dat als we dan een beetje op een rijtje hebben staan van nou dat en dat en dat willen we het komende jaar gaan doen. Dan kan je een begroting maken en de fondsen aanschrijven en ja, wie doet wat. Ja. En zo kom je.
2: Ja, en daar bent u allemaal bij betrokken. En wat vindt u daar nou eigenlijk zo leuk aan? Waarom doet u dat allemaal?
1: Ja, het zal de mensen wel zijn. Dat, kijk, net als de voorzitter Gerard Brom is een buurman van mij. 2 andere bestuursleden zijn ook buurtjes van mij. Dus ja, de lijntjes zijn kort. Je praat even makkelijk met elkaar. Dat,
2: En u wordt de stille kracht achter het initiatief genoemd. Nou, dat is ook een mooie benaming, toch? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind het wel grappig dat ik zo genoemd word. Maar ja, het is eigenlijk, ik vind het vanzelfsprekend dat je, als je je ergens voor opgeeft, dat je je ook, dat je je ook inzet ervoor. Dat anders kan je beter wat anders gaan doen.

0: Woedend is garagehouder Gerard Diesveld uit Noordwijkerhout. In de nacht van dinsdag op woensdag is de brandstoftank van zijn goede doelenbus lek gestoken om diesel te stelen. Op sociale media haalt Diesveld stevig uit naar de dader. En dat doet hij zo kleurrijk dat ik hem zelf ook even wilde spreken. Een hele goede dag, Gerard Diesveld.
1: Ja, goedemiddag.
0: U komt woensdag aan bij uw bus. Wat treft u daar aan? Schets ons even een beeld.
1: Ja, ik was gebeld door een klant die had zien lekken. En even later nog door iemand die voorbij liep die hem had zien lekken. De telefoonnummer staat natuurlijk op de bus.
0: Ja.
1: Dus die belde me op. Dus ik ben daar ijlings naartoe gegaan met wat spullen en wat gereedschap. Ik had al een klein beetje een vermoeden, omdat er de kringloopwinkel daar ook al diesel gestolen was door een gat in de tank te maken. Dus ik was al een beetje bevreesd wat ik aan zou treffen.
0: Ja.
1: En inderdaad, toen ik daar aankwam, stond de bus nog stevig brandstof te druppelen. En die stond in een hele grote plas met diesel. Dus ik ben eronder gaan leggen en ik zag dat er een niet al te groot gat ingemaakt was waar de diesel uit kwam. Dus ik heb er gauw mijn schoenen ingestoken, zodat die stopte met lekken.
0: Ja.
1: En toen ben ik dus de rommel op gaan ruimen.
0: Ja, en u bent zelf ook eigenaar van een autogarage. Wat is ongeveer de schade, als we het in euro's mogen uitdrukken?
1: Ja, ik

0: schat het gauw op ruim 1000 euro. Tussen de 1000 en de 1500 euro, denk ik, nieuwe tank.
1: Ja. En dan hebben we het niet zomaar even over een bedrijfsbusje. Hè? We hebben het over een bus die ook voor goede doelen wordt ingezet. Waar wordt die precies voor ingezet?
0: Hij wordt het meest ingezet voor de Europa Run. Dus daar doen we de Europa Run mee. Tijdens de Pinksterdagen. Dus dan gaat hij 500 kilometer gaat hij dan rijden voor met hardlopers. Voor een estafette loop.
1: Ja.
0: En daar wordt ingezet voor hetzelfde doel voor kerstmarkten en dat soort dingen. En we hebben het bevrijdingsvuur hebben we naar voorhoud gebracht met die bus. En ja, voor dat soort doelen wordt hier dus ingezet.
1: En nu zit er dus een gat in de tank. Hoe lang gaat het duren voordat hij weer kan rijden?
0: Ja, ik schat een dag of 3-4. Dan moet ik even ruimte maken in de agenda. De tank moet besteld worden. Een kleine week, dat het niet gebruikt kan worden.
1: Ja. En bent u al bij de politie geweest? Want het is gewoon vandalisme.
0: In principe is het gewoon vandalisme. We hebben de politie gebeld. Maar die hebben intern overleg gevoerd met de brandweer en daar intern. En de brandweer zegt, of de politie zegt, doe maar schriftelijke aangifte. En de brandweer zegt, doe zand erover maar. Hè. Dus gelukkig heeft de tankbediende van de brandstofstation schuin tegenover ons absorptiekorrels gegeven. Dus daar heb ik het mee op kunnen ruimen, de rommel. Voor een deel dan natuurlijk, want ja, een flink wat liters zijn al in het achtergelegen tuintje gedruppeld.
1: Ja.
0: Gedruppeld gelopen, zeg maar.
1: En u zei het net al even, de auto stond op de brink. En een tijdje geleden was ook de vrachtwagen van de kringloopwinkel, was daar hetzelfde gebeurd. Wordt het een beetje gevaarlijk om een auto te parkeren op de brink?
0: Ja, het lijkt er een beetje op. Van de gemeente moeten we daar parkeren. Want de BOA's die in het rondrijden, die zijn op zoek naar verkeerd geparkeerde bestelwagens. En als je bestelwagen langer is dan, ik meen, 6 meter... Dan krijg je dus een reprimande. En het verzoek om hem op de brink te parkeren, want daar is dan wel toegestaan. Dus vandaar dat die brink vol staat met bestelwagens. Ook wel tegen het zere been van de bewoners, want die vinden dat merkbaar ook niet leuk.
1: Ja.
0: Maar als je een bus hebt, kan niet anders.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk zegt u, ik moet mijn bus daar parkeren, omdat het langer is dan 6 meter. Maar het loopt daar wel gevaar dat mijn brandstoftank daar lek wordt gestoken.
0: Ja. Nou. De gemeente stuurt je naartoe, maar ze doen niets van de beveiliging. Dus dat is wel een beetje jammer.
1: Dat is wel even een dingetje. Dat moeten we even in de gaten houden. Maar ja, de belangrijkste vraag nu is natuurlijk, zijn er inmiddels al getuigen of camerabeelden opgedoken?
0: Nee. Een hoop reacties op Facebook. Maar nog geen camerabeelden. Ik heb ook even de straat afgelopen en bij de benzinestation gevraagd of ze bruikbare camerabeelden hebben. Maar die zijn allemaal gericht op de pompen daar en niet op de brink. Dus tot dusver heb ik nog niks kunnen ontdekken.
1: Nou, dan doen we bij deze nogmaals de oproep. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets verdachts hebben gezien rondom of op de brink in Noordwijkerhout, of die mogelijk camerabeelden hebben, worden dus gevraagd zich te melden. Gerard Diesveld, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En succes met het herstellen van de bus.
0: Gaat lukken.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Reuzenrad Bella Vista is deze week afgebroken in Noordwijk. Het rad moet weg omdat er werkzaamheden beginnen bij het gat van Pallas. De exploitant wilde het reuzenrad vorig jaar al naar Porto in Portugal brengen. Dat lukte niet omdat het regelen van de vergunningen langer duurde dan gedacht. Het reuzenrad gaat nu eerst voor 1,5 jaar naar Ierland. De gemeente Katwijk houdt een bijeenkomst voor inwoners over de plannen voor een multifunctionele accommodatie in Hornes-Rijnsoever. Het college wil een gezamenlijke plek voor plank- en welzijnskwartier aan de Horneslaan en een nieuwe plek voor de wijkvereniging. De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners en betrokkenen van de plannen vinden. Zij kunnen op 10 september meepraten en hun mening geven. De gemeenteraad neemt begin oktober een besluit. FC Lisse is dinsdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van SC Genemuiden. Na rust scoorde Genemuiden 2 keer kort na elkaar. Invaller Jens Alkemade bracht FC Lisse bij zijn eerste balcontract terug tot 2-1. FC Lisse zette daarna meer druk, maar maakte geen gelijkmaker.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. 1 man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 naar Amsterdam is de weg weer vrij. Bij knooppunt Hofvliet heb je nog wel bijna 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar doe je er 5 minuten langer over. Op de N219 heb je ook 5 minuten oponthoud van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend trekken enkele buien over, maar vooral eerst kans op regen. Later in de ochtend wordt het vaker droog en kan de zon af en toe doorbreken. De middag verloopt wisselend bewolkt met droge perioden en nog een enkele bui. De temperatuur komt uit rond de 20 tot 22 graden. De kans op neerslag ligt rond de 70%. De westenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee kan windkracht 6 worden bereikt. In de avond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui.

0: Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. En dit jaar is het een bijzondere editie, want het evenement wordt voor de 60ste keer gehouden. Iemand die een groot deel van deze geschiedenis heeft meegemaakt is Floor Vink. Dag Floor.
1: Hey Joran, goeiedag.
0: Hele goede dag. Hoe ben jij er destijds bijgekomen bij de motocross?
1: Ik heb een aantal familieleden die altijd aan het sleutelen zijn.
0: Aan het sleutelen? En wat is aan het sleutelen?
1: Die jongens die hadden een bromfiets. En meestal een oude bromfiets. Want heel veel konden ze ook niet betalen in de bolle sector. En dan moet er gesleuteld worden. En die regelde van alles en nog wat. En die zorgde dat zij in ieder geval bij de behendigheidswedstrijden voor bromfietsen, want daar begonnen we mee, daar een bromfiets ter plekke hadden. En die het ook deed.
0: Oké. En hoe kom je dan? Hoe maak je die verbinding met de motocross?
1: Die behendigheidswedstrijd voor bromfietsen die werd georganiseerd door de Oranje Vereniging. Want men begon met fietsen natuurlijk, maar in de jaren 50 is de bromfiets ook tevoorschijn gekomen. En daar werden nogal wat activiteiten rondomheen georganiseerd. Vooral ook omdat de voorzitter van die commissie Knelis van Dam was. En Knelis van Dam had een fietsenzaak. Maar die verkocht ook bromfietsen. Ja. Dus die zag handel.
0: Ja, en die is dus de motocross begonnen.
1: Ja, zo ongeveer in die periode is begonnen. En de beginperiode was in het Duin. Want toen was de N206 was er nog niet.
0: Ja.
1: En hadden we aan de overkant van de Herenweg hadden we Duin. En de jongens van mijn familie, mijn neefjes dus, die waren al over de duinen aan het crossen. En die werden heel erg enthousiast als je daar langskwam. En zei, joh, kunnen we niet een wedstrijdje organiseren? Dan stonden ze vooraan.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat motocross in de Duin, dat mag nu niet meer.
1: Nee.
0: Dat is tegen alle natuurregels in, volgens mij inmiddels.
1: Ja, zeker.
0: En de motocross zelf heeft ook op heel veel verschillende plekken is dat geweest.
1: We zijn dus begonnen aan de Herenweg. En ik weet ze niet helemaal op volgorde precies. Maar we zijn toen omgeschakeld bijvoorbeeld naar Zeeburg. Daar werd gebouwd in een straatje iedere keer. En iedere keer schoof dat weer op. En dan mochten we weer een stukje gebruik maken van meneer Noorlander. En we hebben naar de Speelweide zijn we geweest. We hebben op de Schippersvaartweg bij Mossenest hebben we gezeten een jaar of drie. We zijn naar de familie Duindam, firma Duindam zijn we gegaan. Gravendam mochten we een stuk land gebruiken. En daarna zijn we nog weer naar de Herenweg, naar de Ruighoek toe gegaan.
0: Maar waarom moesten jullie zoveel verplaatsen?
1: Omdat die mensen een grond nodig hadden. Je hebt toch een stukje grond nodig, een paar hectare, ja. Om een beetje een verzoenlijke baan neer te leggen. Want het werd steeds professioneler. Niet alleen het bromfietsje, wat een kereltje van vier, vijf jaar door pa erop gezet werd. En gas geven en zorgen dat je aan het eind komt.
0: Ja.
1: Zo werkt het langzamerhand niet meer. Want dan werden er kleine 50 cc'tjes gekocht. En die werden ook in een wedstrijdje meegedaan. En heel langzamerhand had Noordwijkerhout toch een bepaalde naam opgebouwd in de regio. En dus iedereen die een beetje van brom motocrossen afwist, die wist dan met de kermis dat we daar een cross organiseren.
0: Ja. Dus jullie kregen ook wel naam en jullie gingen steeds meer professionaliseren.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment worden er ook steeds strengere veiligheidsregels gevraagd, vooral vanuit de gemeente. Ja. Welke maatregelen moeten jullie nu elk jaar ervoor zorgen dat bezoekers veilig daar kunnen kijken?
1: In eerste instantie deden we dat zelf, als commissieleden zelf. Op een gegeven moment moest je van tevoren gaan inschrijven. En dat kon alleen maar als je lid was van de KNMV. De Oranje Vereniging had daar een daglicentie. En dus dan kon je mensen uit de regio ook naar Noordwijkerhout toe halen. En die inschrijving, en dat geeft dan aan dat je bijvoorbeeld bij de KNMV ook moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
0: Ja.
1: Verzekeringen bijvoorbeeld voor iedereen invullen. Want dat is ook belangrijk. Moet voldoen aan keuring van de motoren. Dat wordt van tevoren gedaan. En ook een parcours. Dan worden allerlei veiligheidseisen aan gesteld. En je hebt dus zeg maar een... Uh, zorgen dat je hekken in de omgeving hebt staan. Moet helemaal afgehekt worden. Mensen die op het parcours staan voor de veiligheid, die mochten vroeger gewoon staan met een vlag. Tegenwoordig moeten ze achter een stroopbaal staan en in een kuubkist. Want verbeeld u dat er eentje tegen je aankomt, dan heb je als jurylid heb je daar ook problemen mee. Dus al dat soort dingen komen natuurlijk tevoorschijn. En dat geeft natuurlijk aan de veiligheidsregio waar Noordwijk dan ook onder valt, ook voorwaarden waar je allemaal aan dat soort dingen moet voldoen.
0: Ja, is dat nog te doen tegenwoordig?
1: Het wordt al maar steeds moeilijker, Joran. Maar dat is niet alleen bij de motocross zo, dat is ook bij allerlei andere evenementen zo.
0: Ja, want tegenwoordig moet je bij gemeenten hele veiligheidsplannen opstellen. En die zijn, je maakt een gebaar van, die zijn zo dik.
1: Oh, wil niet weten.
0: Die zijn centimeters dik, die boeken.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is een ander kwaaltje. Aanstaande zaterdag is de jubileumeditie. Ja. 60 jaar kermis motocross in Noordwijkerhout. Wordt er nog iets bijzonders gedaan?
1: Nou, wij hebben met de mensen die daar van het begin af aan mee bezig geweest zijn een expositie bij Noordwijkerhout van toen ingericht. Daar staan allerlei hele oude foto's van Henk Hagman, van Cor Warmerdam, van Richard de Groot, van Erik Jan Kleveland. Nou, noem ze allemaal Rob Jongens die allemaal meegedaan hebben. Bijvoorbeeld Cor Warmerdam, dat weet eigenlijk niemand, maar die heeft een aantal jaren bijvoorbeeld meegedaan met motor zesdaagses in Tsjechië, in Brazilië. En er liggen een aantal prachtig mooie foto's van Cor. En hij heeft zijn crossmotor ook neergezet bij Novato. Dus de mensen kunnen vanaf woensdag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag, kunnen ze ook bij Novato terecht om daar de expositie even te bekijken.
0: Gaaf. En tenslotte vieren we over 10 jaar nog de 70ste editie.
1: Ik heb daar mijn twijfels over, Joran. Ja. Want er worden steeds meer beslag gelegd op terreinen. Nou, dit terrein wordt ook langzamerhand geclaimd om woningbouw te gaan doen en om industrieterrein uit te breiden. Dus ik heb mijn twijfeltjes daarover.
0: Nou, we gaan het dus zien. Aanstaande zaterdag is dus de 60ste editie van de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. Floor Vink, al meer dan 40 jaar betrokken bij de motocross. Hartstikke bedankt voor het verhaal. En veel plezier zaterdag.
1: Ja, dank je.

0: Van samen muziek maken bij de muziekschool naar het uitbrengen van een eigen single. Die stap heeft de jonge band Breaking Freezers deze week gezet. De band bestaat uit onder andere muzikanten uit Katwijk en Noordwijk. Maar wat ze precies spelen, daar komen we nu pas achter. Aan de telefoon heb ik Noemi, een van de bandleden van Breaking Freezers. Een hele goede dag.
1: Hoi, goeiedag.
0: Ja, gefeliciteerd met jullie eerste single.
1: Ja, bedankt.
0: Het heet Death to Winter. En dat betekent dood aan de winter. Lekker gezellig. Jullie hebben liever de zomer dan de winter. Waar gaat het over?
1: Het gaat over een beetje het einde van de winter. Misschien niet het meest logische moment om het nummer uit te brengen, maar goed. Het gaat erover dat de winter altijd een beetje ongezellig is. En dat de zomer altijd mooie dingen met zich meebrengt. Nieuw leven en dat soort dingen.
0: Ja. En hoe voelt het dan om jullie eigen muziek ineens op Spotify en al die andere platforms te zien?
1: Nou, dat is echt best wel een hele rare overgang. Want we maken al wel iets langer zelf muziek. Alleen komt het meestal niet af. Dus dan blijft het in een soort van fase dat het niet af is en dat je het dus ook niet kan uitbrengen. Dus dit is wel een hele coole stap die we nu hebben gezet.
0: Ja, want ik las dat jullie dit jaar pas zijn begonnen met het opnemen van die eigen muziek. Hoe was het om voor het eerst echt de studio in te duiken en ja, daadwerkelijk iets op te nemen?
1: Nou, dat was ook wel heel cool. Een van onze bandleden die heeft een thuisstudio, dus daar hebben we bij hem thuis hebben we opgenomen. En dat is altijd een beetje raar, want je hoort, in ieder geval als je zang opneemt, dan hoor je, dan zit je met de koptelefoon op en dan hoor je dus alleen de muziek en jezelf. En als er dan iemand naast zit, dan hoort hij dus alleen jou zingen. Dus dat was nog wel een interessante ervaring. Maar voor de rest was het voornamelijk echt gewoon wel heel vet om te zien hoe een nummer dan samenkomt.
0: Ja, en dan is het ook zo vertrouwelijk in zo'n eigen thuisstudio. Dus misschien dat ook helpt met het opnemen. En jullie zijn al sinds 2020 samen. Hoe zijn jullie destijds bij elkaar gekomen?
1: De band zoals die nu bestaat, bestaat nog niet sinds 2020.
0: Oh.
1: De band in een vorige versie is opgericht in 2020. Daar speelde alleen Olivier in. En over de jaren heen zijn daar mensen bijgekomen, zijn daar mensen weggegaan. Ik speel er denk ik sinds 2022 of 2023. En Jessica, ons derde bandlid, speelt er pas sinds afgelopen jaar. Dus er zijn veel mensen geweest. Maar dit is de eerste keer dat we echt heel erg bezig zijn met zelf muziek schrijven.
0: Ja, en weet je dan ook waar de bandnaam vandaan komt? De stukgaande Freezers.
1: Het is een niet super interessant verhaal. Ik weet niet hoe ooit heette de band toen die net was opgericht, heette het Breaking B-String. Dat komt van Breaking Bad, wat ik nooit gezien heb. Maar goed, daar heb ik me bij neergelegd. En toen zijn we samengegaan met een andere band, die heette Flying Freezers. En toen werd het Breaking Freezers en we hebben dat nooit veranderd.
0: Ah, dus het is eigenlijk een supergroep.
1: Ja, er zit niet geweldig veel achter.
0: En waar hopen jullie dan met Breaking Freezers over een paar jaar te staan? Staan jullie bijvoorbeeld over een paar jaar in de Ziggo Dome?
1: Nou, dat zie ik nog niet helemaal voor. Het zou wel heel cool zijn. We hebben niet per se een route die we graag op willen. We maken muziek omdat we muziek maken leuk vinden. En we nemen het op omdat we het leuk vinden. En we zien wel een beetje waar we uitkomen. In ieder geval, dat is hoe ik erin sta. En voor zover ik weet, staat de rest van de band er ook zo in. Dus stel we komen op de een of andere manier in de Ziggo Dome terecht, dan is dat super vet. Maar daar gaan we niet van uit.
0: Oké, okay. En hoe komen jullie daar dan? Schrijven jullie eigen nummers? Wie doet dat? Hoe ontstaat zo'n nummer? Komt een melodie gewoon binnen of zijn jullie gewoon lekker samen aan het jammen?
1: Het is een beetje een proces wat nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt. Iedereen doet een beetje zijn eigen deel. Dit nummer wat we nu hebben uitgebracht, dat was eerst een ander nummer. Dat heb ik een paar jaar geleden geschreven op een hele andere muziek. En we hadden in een soort jam sessie kwamen we op deze muziek. En toen heb ik de tekst een beetje omgeschreven en aangepast. Dus ik heb bijvoorbeeld de tekst geschreven en die andere twee hebben voornamelijk aan de muziek gewerkt. Maar uiteindelijk is het hebben we het samen geschreven. Komt het allemaal ooit wel een keer bij elkaar.
0: Ja, precies. Nou ja, net zoals de bandnaam, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is goed. En kunnen we de komende tijd nog meer muziek van Breaking Freezers verwachten?
1: Dat ligt eraan wat je definieert als komende tijd. We zijn bezig met een album.
0: Okay.
1: Maar wanneer dat komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En als ik zeg, ik wil graag dit jaar nog een nieuw nummer van jullie horen?
1: Dit kalenderjaar wordt hem denk ik niet. Maar, of net wel, net niet. Maar binnen een half jaar of ietsjes meer denk ik dat er wel meer muziek aankomt.
0: Kijk, nou ja, de eerste stap is in ieder geval gezet. En er komt een album aan, je hebt het nu gezegd. Dus je komt er niet meer onderuit. Maar
1: nee, nu moet het.
0: De eerste single, Death to Winter, is sinds deze week te beluisteren. En Noemi van Breaking Freezers, dank je wel. En heel veel succes met deze nieuwe muziek. Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen, want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen, persoonlijk en goed geregeld.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
9: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
8: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
10: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, super volley. Doelpunt van de maand.
8: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in onze regio intussen 100 kilometer file.
12: Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je 20 minuten vast door rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A20 moet je een kwartier geduld hebben naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En het is heel druk onderweg naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Op de A12 heb je daardoor tussen Woerden en knooppunt Lunetten 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs. Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
0: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending... Stille kracht Kobi Groenenboom ontvangt Hillegomse lelie. Goede doelenbus gesloopt voor een paar liter diesel. 60 jaar de kermis motocross in Noordwijkerhout. En Katwijkse band brengt eerste single uit. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
17: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
0: Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM-hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Het Katwijkse CDA wil meer duidelijkheid over de nieuwbouw van Valken 68. Volgens het CDA komt de deadline voor de huisartsenpraktijk steeds dichterbij. Ook vraagt het CDA welke contracten en financiële afspraken zijn gemaakt en of eerdere afspraken zijn veranderd. Verder wil de partij weten hoe de huurprijs is bepaald en welke kosten voor wie zijn.

0: Een gewone lunch met vrijwilligers van het Julianapark in Hillegom kreeg woensdag voor Kobi Groenenboom ineens een heel bijzonder tintje. Tot haar grote verrassing stond daar burgemeester Roberto ter Hark met voor haar de Hillegomse lelie. Verslaggever Nick Vink vraagt haar of ze het zag aankomen.
1: Ja, het was wel een supergrote verrassing. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk nou gewoon, we doen dit wel vaker met de vrijwilligers. Omdat, ja, je hebt natuurlijk weinig... Mensen komen iedere week braaf opdraven. En je hebt verder als stichting weinig om terug te doen. Dus wij doen dat wel vaker, een broodje eten met elkaar. Maar ja, ik dacht dat toen ik aankwam lopen, een tent. Ik denk, nou, we gaan wel uitpakken.
2: Ja.
1: Maar dit had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht.
2: En wat dacht u dan toen de burgemeester daar opeens kwam aanlopen?
1: Ja, ik dacht, hebben we nou Robje te uitgenodigd? Ik had niet eens aan de burgemeester gedacht. Maar ik denk, ja, er is zoveel gaande misschien.
2: U was helemaal verrast.
1: Ik was compleet... zelfs mijn zoon had het voor mij verborgen gehouden.
2: Ja.
1: Dus dat...
2: En dat is wel een hele mooie verrassing. Maar ook wel dik verdiend volgens mij. Want u bent al 10 jaar penningmeester hier bij de stichting.
1: We zijn in... even kijken. In 2018 is de stichting officieel opgericht. Daarvoor waren we een werkgroep. En vanaf het begin is min of meer hetzelfde groepje bij elkaar gebleven. Die daar iedere keer de vaart achter zet en dingen bedenkt. Of ja, wat moet er nog gebeuren in parks? Waar zijn verbeteringen nodig? Dus ja, dat...
2: U bent penningmeester, maar volgens mij doet u nog allemaal veel meer. Wat doet u hier allemaal?
1: Nou, ik help iedere woensdag met de onderhoudsploeg. En we maken plannen van wat gaan we de komende tijd doen voor de buurtbewoners. Bijvoorbeeld iets van muziek of wat dan ook. We hebben nu weer net weer een kerstvers idee opgedaan.
2: Okay.
1: En... dat als we dan een beetje op een rijtje hebben staan van nou dat en dat en dat willen we het komende jaar gaan doen. Dan kan je een begroting maken en de fondsen aanschrijven en wie doet wat. Ja. En zo kom je.
2: Ja, en daar bent u allemaal bij betrokken. En wat vindt u daar nou eigenlijk zo leuk aan? Waarom doet u dat allemaal?
1: Ja, het zal de mensen wel zijn. Dat, kijk, net als de voorzitter Gerard Brom is een buurman van mij. 2 andere bestuursleden zijn ook buurtjes van mij. Dus ja, de lijntjes zijn kort. Je praat even makkelijk met elkaar. Dat,
2: En u wordt de stille kracht achter het initiatief genoemd. Nou, dat is ook een mooie benaming, toch? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind het wel grappig dat ik zo genoemd word. Maar ja, het is eigenlijk, ik vind het vanzelfsprekend dat je, als je je ergens voor opgeeft, dat je je ook, dat je je ook inzet ervoor. Dat anders kan je beter wat anders gaan doen.

0: Woedend is garagehouder Gerard Diesveld uit Noordwijkerhout. In de nacht van dinsdag op woensdag is de brandstoftank van zijn goede doelenbus lek gestoken om diesel te stelen. Op sociale media haalt Diesveld stevig uit naar de dader. En dat doet hij zo kleurrijk dat ik hem zelf ook even wilde spreken. Een hele goede dag, Gerard Diesveld.
1: Ja, goedemiddag.
0: U komt woensdag aan bij uw bus. Wat treft u daar aan? Schets ons even een beeld.
1: Ja, ik was gebeld door een klant die had zien lekken. En even later nog door iemand die voorbij liep die hem had zien lekken. De telefoonnummer staat natuurlijk op de bus.
0: Ja.
1: Dus die belde hem op. Dus ik ben daar ijlings naartoe gegaan met wat spullen en wat gereedschap. Ik had al een klein beetje een vermoeden, omdat er de kringloopwinkel daar ook al diesel gestolen was door een gat in de tank te maken. Dus ik was al een beetje bevreesd wat ik aan zou treffen.
0: Ja.
1: En inderdaad, toen ik daar aankwam, stond de bus nog stevig brandstof te druppelen. En die stond in een hele grote plas met diesel. Dus ik ben eronder gaan leggen en ik zag dat er een niet al te groot gat ingemaakt was waar de diesel uit kwam. Dus ik heb er gauw een schroevendraaier ingestoken, zodat die stopte met lekken.
0: Ja.
1: En toen ben ik dus de rommel op gaan ruimen.
0: Ja, en u bent zelf ook eigenaar van een autogarage. Wat is ongeveer de schade, als we het in euro's mogen uitdrukken?
1: Ja, ik schat het gauw op ruim 1000 euro. Tussen de 1000 en de 1500 euro, denk ik. Nieuwe tank.
0: Ja. En dan hebben we het niet zomaar even over een bedrijfsbusje. Hè? We hebben het over een bus die ook voor goede doelen wordt ingezet. Waar wordt die precies voor ingezet?
1: Hij wordt het meest ingezet voor de Europa Run. Dus daar doen we de Europa Run mee. Tijdens de Pinksterdagen. Dus dan gaat hij 500 kilometer gaat hij dan rijden voor met hardlopers. Voor een estafetteloop.
0: Ja.
1: En hij wordt ingezet voor hetzelfde doel voor kerstmarkten en dat soort dingen. En we hebben het bevrijdingsvuur hebben we naar Voorhout gebracht met die bus. En ja, voor dat soort doelen wordt hier dus ingezet.
0: En nu zit er dus een gat in de tank. Hoe lang gaat het duren voordat hij weer kan rijden?
1: Ja, ik schat een dag of 3-4. Dan moet ik even ruimte maken in de agenda. De tank moet besteld worden. De kleine week, dat het niet gebruikt kan worden.
0: Ja. En bent u al bij de politie geweest? Want het is gewoon vandalisme.
1: Het is, in principe is het gewoon vandalisme. We hebben de politie gebeld. Maar die hebben intern overleg gevoerd met de brandweer en daar intern. En de brandweer zegt, of de politie zegt, doe maar schriftelijke aangifte. En de brandweer zegt, zand erover maar. Hè? Dus gelukkig heeft de tankbediende van de brandstofstation schuin tegenover ons absorptiekorrels gegeven. Dus daar heb ik het mee op kunnen ruimen, de rommel. Voor een deel dan natuurlijk, want

0: flink wat liters zijn al in het, achtergelegen tuintje gedruppeld.
1: Ja.
0: Of gedruppeld gelopen, zeg maar.
1: En u zei het net al even, de auto stond op de brink. En een tijdje geleden was ook de vrachtwagen van de kringloopwinkel, was daar hetzelfde gebeurd.
0: Ja.
1: Wordt het een beetje gevaarlijk om een auto te parkeren op de brink?
0: Ja, het lijkt er een beetje op. En, het is van de gemeente moeten we daar parkeren. Want de BOA's die in het rondrijden, die zijn op zoek naar... verkeerd geparkeerde bestelwagens. En als je bestelwagen langer is dan, ik meen, 6 meter... Dan krijg je dus een reprimande. En het verzoek om hem op de brink te parkeren, want daar is dan wel toegestaan. Dus vandaar dat die brink vol staat met bestelwagens. Ook wel tegen het zere been van de bewoners, want die vinden dat merkbaar ook niet leuk.
1: Ja.
0: Maar als je een bus hebt, kan niet anders.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk zegt u, ik moet mijn bus daar parkeren, omdat het langer is dan 6 meter, maar het loopt daar wel gevaar dat mijn brandstoftank daar lek wordt gestoken.
0: Ja. Nou. De gemeente stuurt je naartoe, maar ze doen niets van de beveiliging, dus dat is wel een beetje jammer.
1: Dat is wel even een dingetje. Dat moeten we even in de gaten houden. Maar ja, de belangrijkste vraag nu is natuurlijk, zijn er inmiddels al getuigen of camerabeelden opgedoken?
0: Nee. Een hoop reacties op Facebook. Maar nog geen camerabeelden. Ik heb ook even de straat afgelopen en bij de benzinestation gevraagd of ze bruikbare camerabeelden hebben. Maar die zijn allemaal gericht op de pompen daar en niet op de brink. Dus tot dusver heb ik nog niks kunnen ontdekken.
1: Nou, dan doen we bij deze nogmaals de oproep. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets verdachts hebben gezien rondom of op de brink in Noordwekkerhout, of die mogelijk camerabeelden hebben, worden dus gevraagd zich te melden. Gerard Diesveld, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En succes met het herstellen van de bus.
0: Gaat lukken.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Reuzenrad Bella Vista is deze week afgebroken in Noordwijk. Het rad moet weg omdat er werkzaamheden beginnen bij het gat van Pallas. De exploitant wilde het reuzenrad vorig jaar al naar Porto in Portugal brengen. Dat lukte niet omdat het regelen van de vergunningen langer duurde dan gedacht. Het reuzenrad gaat nu eerst voor 1,5 jaar naar Ierland. De gemeente Katwijk houdt een bijeenkomst voor inwoners over de plannen voor een multifunctionele accommodatie in Hornes-Rijnsoever. Het college wil een gezamenlijke plek voor plank- en welzijnskwartier aan de Horneslaan en een nieuwe plek voor de wijkvereniging. De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners en betrokkenen van de plannen vinden. Zij kunnen op 10 september meepraten en hun mening geven. De gemeenteraad neemt begin oktober een besluit. FC Lisse is dinsdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van SC Genemuiden. Na rust scoorde Genemuiden 2 keer kort na elkaar. Invaller Jens Alkemade bracht FC Lisse bij zijn eerste balcontract terug tot 2-1. FC Lisse zette daarna meer druk, maar maakte geen gelijkmaker.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de donderdagochtend verloopt de spits behoorlijk druk. Wat regen helpt ook niet mee, daardoor vallen dagelijkse files wat langer uit. Vooral op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt het langzaam. Het is ook druk op bijvoorbeeld de A20. Richting Hoek van Holland heb je daar 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. Op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel sta je ook vast voor Capelle aan de IJssel met 10 minuten oponthoud. En op de A12 is het heel druk richting Utrecht. Vanuit Den Haag heb je tussen Woerden en knooppunt Lunetten een uur vertraging daar. Het komt door een ongeluk en dat gebeurde op de A27. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend trekken enkele buien over, maar vooral eerst kans op regen. Later in de ochtend wordt het vaker droog en kan de zon af en toe doorbreken. De middag verloopt wisselend bewolkt met droge perioden en nog een enkele bui. De temperatuur komt uit rond de 20 tot 22 graden. De kans op neerslag ligt rond de 70%. De westenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee kan windkracht 6 worden bereikt. In de avond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui.

0: Yeah. High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. En dit jaar is het een bijzondere editie, want het evenement wordt voor de 60ste keer gehouden. Iemand die een groot deel van deze geschiedenis heeft meegemaakt is Floor Vink. Dag Floor.
2: Hey Joran, goeiedag.
1: Hele goeiedag. Hoe ben jij er destijds bijgekomen bij de motocross?
2: Ik heb een aantal familieleden die altijd aan het sleutelen zijn.
1: Aan het sleutelen. En wat is aan het sleutelen?
2: Nou, de jongens die hadden een bromfiets. En meestal een oude bromfiets. Want ja, heel veel konden ze ook niet betalen in de bollensector. En dan moet er gesleuteld worden. En die regelde van alles en nog wat. En die zorgde dat zij in ieder geval bij de behendigheidswedstrijden voor bromfietsen, want daar begonnen we mee, daar een bromfiets ter plekke hadden. En die het ook deed.
1: Oké. En hoe kom je dan? Hoe maak je die verbinding met de motocross?
2: Nou, die behendigheidswedstrijd voor bromfietsen die werd georganiseerd door de Oranje Vereniging. Men begon met fietsen natuurlijk. Maar in de jaren 50 is de bromfiets ook tevoorschijn gekomen. En daar werden nogal wat activiteiten rondomheen georganiseerd. Vooral ook omdat de voorzitter van die commissie, Knelis van Dam, was. En Knelis van Dam had een fietsenzaak. Maar die verkocht ook bromfietsen. Ha. Dus die zag handel.
1: Ja, en die is dus de motocross begonnen.
2: Ja, zo ongeveer in die periode is begonnen. En de beginperiode was in het Duin. Want toen was de N206 was er nog niet.
1: Ja.
2: En hadden we aan de overkant van de Herenweg hadden we Duin. En de jongens van mijn familie, mijn neefjes dus, die waren al over de duinen aan het crossen. En die werden heel erg enthousiast als je daar langskwam. En zei, joh, kunnen we niet een wedstrijdje organiseren? Nou, dan stonden ze vooraan.
1: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat motocross in de duin, dat mag nu niet meer.
2: Nee.
1: Dat is tegen alle natuurregels in, volgens mij inmiddels.
2: Ja, zeker.
1: En de motocross zelf heeft ook op heel veel verschillende plekken is dat geweest.
2: Ja, nou ja, we zijn dus begonnen aan de Herenweg. En ik weet ze niet helemaal op volgorde precies. Maar we zijn toen omgeschakeld bijvoorbeeld naar Zeeburg. Daar werd gebouwd in een straatje iedere keer. En iedere keer schoof dat weer op. En dan mochten we weer een stukje gebruik maken van meneer Noorlander. En we hebben naar de Speelweide zijn we geweest. We hebben op de Schippersvaartweg bij Mossenest hebben we gezeten een jaar of drie. We zijn naar de familie Duindam, firma Duindam zijn we gegaan. Gravendam mochten we een stuk land gebruiken. En daarna zijn we nog weer naar de Herenweg, naar de Ruighoek toe gegaan.
1: Maar waarom moesten jullie zoveel verplaatsen?
2: Omdat die mensen een grond nodig hadden.
1: Een grond nodig hadden? Jullie stonden tijdelijk.
2: Ja, je hebt toch een stukje grond nodig, een paar hectare, ja. Om een beetje een fatsoenlijke baan neer te leggen. Want ja, het werd steeds professioneler. Niet alleen het bromfietsje, wat een kereltje van 4, 5 jaar door een pa erop gezet werd. En gas geven en zorgen dat je aan het eind komt.
1: Ja.
2: Zo werkt het langzamerhand niet meer. Want ja, dan werden de kleine 50 cc'tjes gekocht. En die werden ook in een wedstrijdje meegedaan. En heel langzamerhand had Noordwijkerhout toch een bepaalde naam opgebouwd in de regio. En dus iedereen die een beetje van bromp motocrossen afwist, die wist dan met de kermis dat we daar een cross organiseren.
1: Ja. Dus jullie kregen ook wel naam en jullie gingen steeds meer professionaliseren.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment worden er ook steeds strengere veiligheidsregels gevraagd, vooral vanuit de gemeente. Ja. Welke maatregelen moeten jullie nu elk jaar ervoor zorgen dat bezoekers veilig daar kunnen kijken?
2: Nou, in eerste instantie deden we dat zelf, als commissieleden zelf. En op een gegeven moment moest je van tevoren gaan inschrijven. En dat kon alleen maar als je lid was van de KNMV. Nou, de Oranje Vereniging had daar een daglicentie. En dus dan kon je mensen uit de regio ook naar Noordwijkerhout toe halen. En die inschrijving, en dat geeft dan aan dat je bijvoorbeeld bij de KNMV ook moet voldoen voldoen aan een aantal voorwaarden. Ja. Verzekeringen bijvoorbeeld voor iedereen invullen. Want dat is ook belangrijk. Moet voldoen aan keuring van de motoren. Dat wordt van tevoren gedaan. Ja, en ook een parcours. Dan worden allerlei veiligheidseisen aan gesteld. En je hebt dus zeg maar een... zorgen dat je hekken in de omgeving hebt staan. Moet helemaal afgehekt worden. Mensen die op het parcours staan voor de veiligheid... die mochten vroeger gewoon staan met een vlag. Tegenwoordig moeten ze achter een stroopbaal staan. En in een kuubkist. Want verbeeld u dat er eentje tegen je aankomt... dan heb je als jurylid heb je daar ook problemen mee. Dus al dat soort dingen komen natuurlijk tevoorschijn. En dat geeft natuurlijk aan de veiligheidsregio... waar Noordwijk dan ook onder valt... ook voorwaarden waar je allemaal aan dat soort dingen moet voldoen.
1: Ja, is dat nog te doen tegenwoordig?
2: Het wordt al maar steeds moeilijker, Joran. Maar dat is niet alleen bij motocross zo, dat is ook bij allerlei andere evenementen zo.
1: Ja, want tegenwoordig moet je bij gemeenten hele veiligheidsplannen opstellen. En die zijn, je maakt een gebaar van, die zijn zo dik.
2: Oh, wil niet weten.
1: Die zijn centimeters dik, die boeken.
2: Ja.
1: Maar goed, dat is een ander kwaaltje. Aanstaande zaterdag is de jubileumeditie. Ja. 60 jaar kermis motocross in Noordwijkerhout. Wordt er nog iets bijzonders gedaan?
2: Nou, wij hebben met de mensen die daar van het begin af aan mee bezig geweest zijn... een expositie bij Noordwijkerhout. Van toen ingericht. Daar staan allerlei hele oude foto's van Henk Hagman, van Cor Warmerdam, van Richard de Groot, van Erik Jan Klevelaan. Nou, noem ze allemaal op, jongens die allemaal meegedaan hebben. Bijvoorbeeld Cor Warmerdam, dat weet eigenlijk niemand, maar die heeft een aantal jaren bijvoorbeeld meegedaan met Motor Zesdaagses in Tsjechië, in Brazilië. En er liggen een aantal prachtig mooie foto's van Cor. En hij heeft zijn crossmotor ook neergezet bij Novato. Dus de mensen kunnen vanaf woensdag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag, kunnen ze ook bij Novato terecht om daar de expositie even te bekijken.
1: Gaaf. En tenslotte vieren we over 10 jaar nog de 70ste editie.
2: Ik heb daar mijn twijfels over, Joran. Ja. Want er worden steeds meer beslag gelegd op terreinen. Nou, dit terrein wordt ook langzamerhand geclaimd om woningbouw te gaan doen en om industrieterrein uit te breiden. Dus ik heb mijn twijfeltjes daarover.
1: Nou, we gaan het dus zien. Aanstaande zaterdag is dus de 60ste editie van de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. Floor Vink, al meer dan 40 jaar betrokken bij de motocross. Hartstikke bedankt voor het verhaal. En veel plezier zaterdag.
2: Ja, dank je.

0: Van samen muziek maken bij de muziekschool naar het uitbrengen van een eigen single. Die stap heeft de jonge band Breaking Freezers deze week gezet. De band bestaat uit onder andere muzikanten uit Katwijk en Noordwijk. Maar wat ze precies spelen, daar komen we nu pas achter. Aan de telefoon heb ik Noemi, een van de bandleden van Breaking Freezers. Een hele goede dag.
1: Hoi, goeiedag.
0: Ja, gefeliciteerd met jullie eerste single.
1: Ja, bedankt.
0: Het heet Death to Winter. En dat betekent dood aan de winter. Lekker gezellig. Jullie hebben liever de zomer dan de winter. Waar gaat het over?
1: Ja, het gaat over een beetje het einde van de winter. Misschien niet het meest logische moment om het nummer uit te brengen. Maar ja, het gaat erover dat de winter altijd een beetje ongezellig is. En dat de zomer altijd mooie dingen met zich meebrengt. Nieuw leven en dat soort dingen.
0: Ja. En hoe voelt het dan om jullie eigen muziek ineens op Spotify en al die andere platforms te zien?
1: Nou, dat is echt best wel een hele rare overgang. Want we maken al wel iets langer zelf muziek. Alleen komt het meestal niet af. Dus dan blijft het in een soort van fase dat het niet af is. En dat je het dus ook niet kan uitbrengen. Dus dit is wel een hele coole stap die we nu hebben gezet.
0: Ja, want ik las dat jullie dit jaar pas zijn begonnen met het opnemen van die eigen muziek. Hoe was het om voor het eerst echt de studio in te duiken en ja, daadwerkelijk iets op te nemen?
1: Nou, dat was ook wel heel cool. Een van onze bandleden die heeft een thuisstudio. Dus we hebben bij hem thuis hebben we opgenomen. En dat is altijd een beetje raar, want je hoort... In ieder geval, als je zang opneemt, dan hoor je... Dan zit je met de koptelefoon op en dan hoor je dus alleen je... de muziek en jezelf. En als er dan iemand naast zit, dan hoort hij dus alleen jou zingen. Dus dat was nog wel een interessante ervaring. Maar voor de rest was het voornamelijk echt gewoon wel heel vet om te zien hoe een nummer dan samenkomt.
0: Ja, en dan is het ook zo vertrouwelijk in zo'n eigen thuisstudio. Dus misschien dat ook helpt met het opnemen. En jullie zijn al sinds 2020 samen. Hoe zijn jullie destijds bij elkaar gekomen?
1: De band zoals die nu bestaat, bestaat nog niet sinds 2020. Oh. De band in een vorige versie is opgericht in 2020. Daar speelde alleen Olivier in. En over de jaren heen zijn daar mensen bijgekomen, zijn daar mensen weggegaan. Ik speel er denk ik sinds 2022 of 2023. En Jessica, onze derde bandlid, speelt er pas sinds afgelopen jaar. Dus er zijn veel mensen geweest. Maar dit is de eerste keer dat we echt heel erg bezig zijn met zelf muziek schrijven.
0: Ja, weet je dan ook waar de bandnaam vandaan komt? De stukgaande Freezers.
1: Het is een niet super interessant verhaal. Ik weet niet hoe ooit heette de band toen die net was opgericht, heette het Breaking B-String. Dat komt van Breaking Bad, wat ik nooit gezien heb. Maar goed, daar heb ik het bij neergelegd. En toen zijn we samengegaan met een andere band, die heette Flying Freezers. En toen werd het Breaking Freezers en we hebben dat nooit veranderd.
0: Ah, dus het is eigenlijk een supergroep.
1: Ja, er zit niet geweldig veel achter.
0: En waar hopen jullie dan met Breaking Freezers over een paar jaar te staan? Staan jullie bijvoorbeeld over een paar jaar in de Ziggo Dome?
1: Nou, dat zie ik nog niet helemaal voor. Het zou wel heel cool zijn. We hebben niet per se een route die we graag op willen. We maken muziek omdat we muziek maken leuk vinden. En we nemen het op omdat we het leuk vinden. En we zien wel een beetje waar we uitkomen. In ieder geval, dat is hoe ik erin sta. En voor zover ik weet staat de rest van de band er ook zo in. Dus stel we komen op de een of andere manier in de Ziggo Dome terecht, dan is dat super vet. Maar daar gaan we niet van uit.
0: Oké, en hoe komen jullie daar dan? Schrijven jullie eigen nummers? Wie doet dat? Hoe ontstaat zo'n nummer? Komt een melodie gewoon binnen of zijn jullie gewoon lekker samen aan het jammen?
1: Het is een beetje een proces wat nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt. Iedereen doet een beetje zijn eigen deel. Dit nummer wat we nu hebben uitgebracht, dat was eerst een ander nummer. Dat heb ik een paar jaar geleden geschreven op een hele andere muziek. En we hadden in een soort jam sessie kwamen we op deze muziek. En toen heb ik de tekst een beetje omgeschreven en aangepast. Dus ik heb bijvoorbeeld de tekst geschreven en die andere twee hebben voornamelijk aan de muziek gewerkt. Maar uiteindelijk is het hebben we het samen geschreven. Komt het allemaal ooit wel een keer bij elkaar.
0: Ja, precies. Nou ja, net zoals de bandnaam, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus nee, dat is goed. En kunnen we de komende tijd nog meer muziek van Breaking Freezers verwachten?
1: Dat ligt eraan wat je definieert als komende tijd. We zijn bezig met een album.
0: Okay.
1: Maar wanneer dat komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En als ik zeg, ik wil graag dit jaar nog een nieuw nummer van jullie horen?
1: Dit kalenderjaar wordt het denk ik niet. Maar, of net wel, net niet. Maar binnen een half jaar of ietsjes meer denk ik dat er wel meer muziek aankomt.
0: Kijk, nou ja, de eerste stap is in ieder geval gezet. En er komt een album aan, je hebt het nu gezegd. Dus je komt er niet meer onderuit. Maar
1: nee, nu moet het.
0: De eerste single, Death to Winter, is sinds deze week te beluisteren. En Noemi van Breaking Freezers, dank je wel. En heel veel succes met deze nieuwe muziek.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
6: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
5: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
7: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
5: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.

0: De opening of de show voor deze ochtend op deze 3 september in het jaar 2026. Hartelijk welkom, F.R. David was dat, 982. En ik zeg natuurlijk een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: En zo is dat maar net. Ook vandaag ben ik er weer gewoon bij. Een uurtje vol muziek, een uurtje vol wetenswaardigheden. Zoals, wat is er vandaag te doen in de Bollenstreek? Wie is er geboren op 3 september? En wat gebeurde er in het verleden op die dag? Al die vaste rubrieken komen uiteraard weer langs in het programma hier zo. Rode Omroep van de Bollenstreek ontvangen via vele wijzen. Op de FM, op de DAB+, en via vele internetstreamtjes. Bijvoorbeeld hier voor zijn eigen wedstrijd. Onder kopje radio vindt u onze live player en kunt u gezellig met ons meeluisteren. Goed, wij gaan gewoon lekker het programma draaien. En allereerst gaan we dan er maar eens eventjes voor zorgen dat we doorgaan met muziek. Nederlandstalige muziek, anno 2026 van de Roxy Kikker. Dit is Bare Minimum.

0: En dat was het, de muziek van Roxy Dekker dat er hier voorbij kwam. Bare Minimum, de titel van het nummer.
1: Dit is de Bouwochtendshow met Jan Berg.
0: En dan duiken we eens even in de agenda van vandaag. Want Reuring in de Samenleving, ook zij zijn er vandaag weer bij. Je hebt de locaties in Noordwijk en Noordwijkerhout. En ze hebben daarnaast, naast die fysieke bijeenkomsten, ook nog allerlei andere dingen. Kijkt u op onze website onder het kopje van Reuring. Of u kunt ze gerust ook eens even bellen. 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Ze hebben ook een website, www.reuringnoordwijk.nl. En ook een Facebookpagina met die naam Reuring Noordwijk. Zoals gezegd, ze zijn de fysiek in Noordwijk. Vandaag tussen 3:30 en 3:30. En dan vindt u ze op het sportpark Duinwetering 105. En zij doen daar vandaag hand- en voetmassages. Heerlijk! Ook in Noordwijkerhout zijn ze vandaag tussen 1 en 4. Gebouw de Waarschade, Dr. Koelslaan, nummer 21 in Noordwijkerhout. En zij gaan daar vandaag houten pijlen decoreren. Half 2 soepje van de dag. Al met al belooft het weer een gezellige activiteit te worden daar in Noordwijk en Noordwijkerhout. Bij dit prachtige initiatief Reuring in de Samenleving. Goed, dan gaan we maar eens even lekker door met muziek. En dat gaan we doen natuurlijk met het muziekje uit de categorie...
2: Bouwochtendshow.
3: Ouwe Munk.
0: 1952, Henk Thompson. The Wild Side of Life. Country uit de oude doos.

0: Thompson, The Wild Side of Life. Wij gaan eens eventjes kijken in de kalender wie er allemaal geboren is op de 3e september. Ja, dan gaan we ons lijstje eens even langs. We horen hem net al, Hank Thompson. Geboren in 1925, Amerikaanse countryzanger Henry Hank William Thompson, zijn volledige naam. In 1954 vinden we daar Jannie van der Heijden, Nederlandse culinaire publiciste en jurylid. Wat is het van Heel Holland Bakt? En ze doet dan ook wat programma's met André van Duin, met een bootje varen en zo. Hè? In 1955 vinden we daar Steve Jones, de Britse gitarist van de Sex Pistols. Ja, die maakte een hoop herrie ooit. In 1964 vinden we daar geboren Adam Curry, Nederlandse DJ en ondernemer. In 1971 Peter Fox, de Duitse zanger. In 1973 Jennifer Page, Amerikaanse zangeres. En ook jarig vandaag Sophie Shee en zij wordt 48. En nog eventjes memoreren, onze eigen Corné de Vries. Gisteren was die jarig. Corné, bij deze nog van harte, hè? Ik hoop dat je een mooie dag gehad hebt morgen. Sjaak heeft vast wel wat voor je gedraaid gisteren. Goed, wij gaan door met muziek gerelateerd uit een van de jarigen. We gaan naar 1971. Nee, dat kan niet kloppen. We gaan naar het jaar 2009. In 1971 was hij geboren. We moeten dingen niet door elkaar gooien. Peter Fox. House aan zee. Het huis aan het meer.
1: Ja. Yeah. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: We gingen ervoor terug naar het jaar 2009. Van Peter Fox, Hals aan Zee. Zag u hem staan, het huisje aan de zee. Wij gaan eens even in de agenda duiken.
2: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel, Corné de Vries, Jan Berg.
3: Van maandag tot vrijdag.
2: Dit is de ochtendshow.
1: En dan duiken we eens eventjes in de agenda. Natuurlijk, uiteraard. We gaan naar Lisse, naar Floralis. Aan Floralis bij nummer 69 in Lisse. Want daar kunnen we naar de film vanmiddag om 3:00. De film Primavera. En om 8:00 de Odyssey. Voorts kunnen we gaan klaviassen in Noordwijk-Rout. In de Munnikenwei in de tuinkamer. Al daar vanaf 1:30 vanmiddag. De Munnikenwei vindt u aan de Via Antigua nummer 25 in Noordwijk-Rout. En Lisse gaan we lekker breien voor het goede doel. En dat doen we samen met Mieke tussen 10 en 12 in het buurthuis Salvatori aan de Waagstraat nummer 33 in Lisse. Het buurtbakkie in de bibliotheek van Sassenheim aan de Kerklaan nummer 42 in Sassenheim tussen 10 en 12. De activiteiten van de stichting Lume. Vanaf 9:10 zijn ze alweer open tot 11:00 met het stip, het steun- en informatiepunt met ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychosociale en of verslavingsproblemen. Het is een open inloop, dus u kunt daar heerlijk terecht in de Wieken aan de Wassenaarsestraat nummer 5 in Noordwijk. Vanaf 11:00 tot 12:30 hebben ze ook in de wieken, nog van de stichting Lume, de krachtcirkel in Noordwijk. En vanmiddag tussen 1:00 en 3:00 is de krachtcirkel in Lisse in het Vriendenhuis. Al daar in Herenweg 258 in Lisse. Dat is voor mensen die om wat voor reden ook minder sociale contacten hebben en hierdoor soms kwetsbaar en ongelukkig zijn. En daarom is er in een aantal geleden de krachtcirkel in het leven geroepen. Initiatief waarbij mensen die in dezelfde buurt, stad of dorp wonen met elkaar in contact worden gebracht en zo elkaar weer kunnen steunen. Een mooi initiatief. Goed, muziek dan maar weer. Nieuw werkje binnengekregen van Sam Aandewiel. Een Nederlandstalig uiteraard, Hart op Hart. En ook dat hoort u hier bij Bo, de omroep van de Bollenstreek.

0: En dat was hem, de nieuwe plaat van Sam aan de wiel. Hart op hart, de titel van het nummer. En we horen het hier lekker weer voorbij komen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: Goed, de agenda, daar duiken wij weer in. Want wat hebben wij voor u te melden? In Noordwijk zijn de najaarsfeesten aan de gang. We zullen eens even lopen wat de activiteiten voor vandaag zijn. Vanmiddag om 14:45 gaat de kermis open op het Lindenplein. Van 14:00 tot 16:00 is daar de seniorenmiddag voor de 55-plus Oranje Paviljoen. Van 19:00 tot 21:30 vanavond de pubquiz Jeugd voor het Jongerenwerk. De Bees aan de Van Panhoutstraat nummer 15. En er is nog een pubquiz met coverband, meer niet. En dat is op het Oranje Paviljoen vanavond tussen 20:00 en 21:30. Dus weer van alles te doen in Noordwijk. Dus heel veel plezier natuurlijk met al die activiteiten al daar zo. En houd netjes met z'n allen. Muziek dan maar weer. We gaan naar 65. The Fortunes. You've got your troubles. I've got mine. Ja, iedereen zijn eigen sores, hè.

0: uit 1965, deze van The Fortunes. You've got your troubles, I've got mine. We kijken op de klok, 9:30. We gaan even op naar streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootbot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten op onthoud, maar de A12 is een uitschieter. Het is heel druk van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten. Daar heb je 1 uur vertraging door een ongeluk op de A27. Daar ging het mis bij knooppunt Rijnsweerd. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar het is dus nog enorm druk in de omgeving van Utrecht. Verder staat er file op de N470 van Zoetermeer naar Delft tussen Pijnakker en de Kruithuisbrug. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: En dan duiken we eens even in de weerkaart voor deze 3 september. Wat zou het ons brengen? Vanmorgen zijn er veel wolken en verspreid over het land valt er regen. In het noorden is het daarbij wat natter als in het zuiden. Vanmiddag wordt het droog en vanuit het westen komt er steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Bij een matige aan zee vrij krachtige wind. Uit het westen tot het zuidwesten wordt het 21 graden in de kustprovincies en lokaal tot 23 graden in het binnenland. Vanavond blijft het droog en halverwege de avond is het 17 tot 20 graden. Vannacht neemt de bewolking toe en vooral in Noord-Nederland stijgt de kans op regen. Koud is het niet met minima van rond de 16 graden. Ja, de vooruitzichten voor de komende dagen zijn al wat onzeker. Het kan vriezen, het kan dooien, maar vooral het kan droog zijn of het kan regenen. Want vriezen hebben we niet zoveel last van in deze tijd van het jaar. Door met muziek. Ze is vandaag jarig. Jennifer Crush, Ledaya, heet uit 1998. Dit is Crush.

is dat altijd. Dat noemen we dat elke werkdag. Tussen 9 en 10 zijn we er weer met die ochtendshow. Zoals zij met Digi Café. Zij zijn er vanmiddag voorbij tussen 2 en 4 in de bibliotheek van Sassenheim. En ze gaan u daar helpen met al uw digitale problemen. Of het nou de smartphone is, de iPad, de tablet, de computer. Maakt het me niet uit. Ze gaan u daar helpen, want de deskundige vrijwilligers zitten daar voor u klaar om u daar verder te helpen. Dus vanmiddag tussen 2 en 4 in de bieb van Sassenheim. Wij gaan door met muziek, helaas muziek van Alex Warren. Dit zijn de Emerald Eyes.

0: Promise we swore we would find.
1: En dat is de muziek van Alex Warren, Emerald Eyes. De titel van het nummer.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
3: De dag van vandaag.
1: Ja, om het Bond te maken, kijken we eens even naar de dag van vandaag. Hadden we voor historische feitjes in het verleden op de 3 september. In 1808 de introductie van een voorloper van het periodiek systeem door John Dalton. In 1906 de Vereniging Natuurmonumenten doet haar eerste aankoop en dat is het Nadermeer. In 1966 hebben we de eerste uitzending van de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. Hè, met onder andere Leen Jongwaard zat daarin. In 1976 Viking 2 landt op Mars. Dat is een eind fietsen. In 1995 eBay wordt opgericht. In 2009 op Forest Lawn Memorial Park in Glendale is de popster Michael Jackson 70 dagen na zijn dood begraven. Ja, die man heeft heel wat muziek geproduceerd in zijn leven. Goed, muziek. Wij gaan naar het jaar 2015. Nederlandstalige muziek van Kenny B. Hij zingt over Parijs. Mm.

0: Ook wel meer dan 10 jaar oud, deze leuke plaat van Kenny B. Dit was Parijs.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: En dan gaan wij eens kijken in de agenda nog weer eventjes. We gaan naar Noordwijkerhout en kunnen we gaan bouwen met Lego bij de bibliotheek. En dat is wel vanmiddag tussen 3:30 en 4:30. Er kan dus worden gebouwd met Lego in de Biep. Lekker ontspannen samenbouwen met andere Lego-liefhebbers. Creativiteit en fantasie staan centraal. Samen met Bibi Bekend van Lego Masters gaan kinderen creatief bouwen. Er wordt geen stappenboekje gebruikt, maar een leuk verhaal. De deelnemende kinderen laten door middel van hun bouwwerk zien hoe het verhaal eindigt. Bibi geeft tijdens dit bouwen leuke tips en trucjes om een Lego-steentje anders te gebruiken. Met Lego raad je nooit uitgebouwd. Lego Atelier is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. En er zijn wat kleine kosten aan verbonden. Je moet je wel even aanmelden via de website van de bibliotheek, www.bibliotheekbollenstreek.nl. Dus vanmiddag tussen 3:30 en 4:30 in de Biep van Noordwijkerhout. Muziek, wij gaan een nieuw werkje draaien vanaf de nieuwe cd van Guy Verlinde. Dit is No Time To Waste, inderdaad geen tijd te verspillen.

0: Eraf zijn nieuwe cd Guy Verlinde. En dit was No Time To Waste. Dat doen we nou niet.
1: Dit is de Bo Ochtendshow met Jan Berg.
0: Zo is dat. Nog een nieuw werk hier zo van Bink Bensdorf. De zomer voorbij. Ja, we zijn allemaal weer aan het werken en naar school, hè?

Luisteraars, dat de zomer is voorbij, bijna voorbij. Alhoewel, nog niet echt klagen met het weer. Ja, af en toe een buitje, maar ja, dat hoort er ook weer bij, hè. Goed, bracht ons wel aan het einde van de ochtendshow voor deze 30 september in het jaar 2026. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. En ik hoop dat u met plezier ook weer geluisterd heeft en nog weer wat heeft opgestoken om wat leuks te gaan doen vandaag. Reageer op de ochtendshow, dat kan via ochtendshow@bollestreekomroep.nl. Voor de redactie, je berichtjes, redactie@bollestreekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u ook nog bereiken via janberg@gmail.com. Kan ik u vertellen dat morgen Corné er is om de reeks af te sluiten? Ik ben er volgende week een weekje niet. Dan doet Peter Vente de ochtendshow op de donderdagochtend. Peter, nog dank daarvoor. Ik laat het hierbij en ik vertel u nog even wat de plaat is waar we ermee uitgaan. We gaan naar het jaar 1975 met Jack de Nijs. We kennen hem beter onder zijn artiestennaam Jack Jersey. Dit is Silvery Moon. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot over 14 dagen.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootbot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootpot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom-de-Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Hoort die man uit de Bollestreek?
16: Willem van Zuilen.

0: introductie natuurlijk overbodig, denk ik, hè. John Travolta, Olivia Newton, John, you're the one that I want. Die mooie muziekfilm, die dansfilm. Oude tijden waren dat. Goedemiddag, welkom bij 12 uurtje. Donder bewonderdag. Leuk dat je luistert. Het leven begint zo langzaam maar zeker weer het normale gedrag te vertonen. Ik bedoel, wij zijn er weer met gepresenteerde programma's. Tussen 12 en 1 hebben we gewoon weer 12 uurtje. En ook de meisjes in de hondensalon zullen ongetwijfeld ook gewoon weer aan het werk zijn in Wassen.
1: Schrijf je naam en nummer op dit veeltje.
0: Hart en 10.
1: Ja, ik weet het, ja, ik wil je.
0: De nieuwste.
1: Even bellen, gewoon om hem te hebben.
0: Het is echt een lekker plaatje dit. Goedemiddag, leuk dat je luistert.

is gezellig, hij is leuk. Uit de rozen van het land, harte 10. De nieuwste single. Schrijf je naam en nummer op een veeltje. Jeroen van Zelst heeft een nieuwe single. Daar ben ik me ten dele van bewust. Maar ondanks dat hij een nieuwe heeft, ga ik toch deze nog een keer draaien. Ja. Weet je waarom? Hans en Theresia vinden hem leuk. En Lonneke misschien ook wel daar in de ondersalon. Ik doe het nu andersom. Maandag heb ik ook deze truc uitgehaald. Afijn. Gewoon ladder naar Raymond. Gezellig.

0: lekker hè. Hij zat tegenwoordig gedeeltes van zijn optredens op de socials. En hij zat echt hele tent op zijn koppen.
1: Ja.
0: Deze man Jeroen van Stelt, nieuwe single is uit. Wij kozen nog even voor deze. Omdat Hans hem zo leuk vindt en Theresia en ik. En omdat ik het leuk vind om een bepaalde plaat hier achteraan te zetten. Dat was een tik. Dat was een gebrek. Elke gek heeft zijn gebrek. Landen naar de hemel. Nou hoor ik jou denken, dan gaat die volgende plaat waarschijnlijk ook over een ladder of over de hemel. Nou, het laatste is het geval. De volgende gaat ook over de hemel. En dat is een mooi hoor, hè. Oh. Dit is Mart Hoogkamer.

wel een dijk van op laten zitten. Bart Hoogkamer. En kroegen in hemel. Uit de Nationale Hitparade. Heerlijke plaat. Ik had het net over Lonneke en over Hans en over Theresia. Nou, weet je wat er met Theresia gebeurd is? Zet even een muziekje onder. Theresia is met vakantie geweest. Die komt terug van vakantie. En dan ga je natuurlijk kijken, wat is er nog post? Is er nog post? Zou er nog post zijn? Brievenbus open. Een grote envelop. Echt een grote envelop. Dan zou je toch zeggen, nou ja, ik ben benieuwd wat erin zit. Nou, dat was ze ook. Ze was hartstikke benieuwd wat erin zou zitten. Ze heeft namelijk ontvangen een grote envelop. En die was helemaal leeg. Dus als een gek achter die postbode aan, toch?

hebt er op een gegeven ogenblik. Heb je eigenlijk dat boek nog ontvangen? Ze zegt, nee, wel een lege envelop. Een grote, daar heb ik dat boek nog in gestopt. Dus dat boek is ergens bij de post, dus vandaar deze plaat, Mr. Postman. Blijven hangen, het boek is eruit. Meisje, geen boek. Nou, wat zielig is. Dat was vervelend, dat is lastig. Maar dat komt goed, hoor. Dat boek gaat echt daar komen. Het is donderdagmiddag, jij luistert naar de radio. Dit is jouw muzikale ondersteuning. Het muzikale Ratatouille. De muzikale mengelbos op de omroep van de Bollenstreek. 12 uurtje. Ik neem je mee terug. Met de Human League. Dit is Don't You Want Me, Baby.

0: Radio Malik. En Don't You Want Me Baby. In 12 uur. We gaan even naar Leiden, naar twee Leidse zangers. Andy van der Leek en Sean Zoet. Die lusten wel een slokje Mali. We worden de moe van de meest recente single. Hun eerste samen volgens mij. Moe van de Malibu. Gezellig.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee,

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootbot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: chef.
1: Met Hans van Eyck en Peter Tettero en Mai Bellamy op de Omroep van de Bollenstreek. Als eerste in deel 2 van 12 uurtje op deze prachtige donderdagmiddag. Oh, het muzikale ratatouille, een muzikale mengelmoes. Een muzikale mix van alles erop en eraan. Ouderwetse soulmuziek. Van het Atlantic label. Oh, wat is dit goed, hè? Die 8 mannen uit Philadelphia. Een van hun vele dansbare hits. Ik heb het over de Tramps. That's where the happy people go.

0: Mooi hoor, in een tijdperk waarin de discotheken eigenlijk al een beetje uitgestorven zijn. Er zijn niet zoveel discotheken meer. De trams, and that's where the happy people go, is to the disco.
1: Willem van Zuilen. Dit is Bo.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

Jesse Prins in de mengelmoes en 1%. Nou, ja, we krijgen straks weer dat gezeur over die miljoenennota en zo. Nou, Wesley Bronkhorst heeft een paar jaar geleden een plaatje. Nou, niet speciaal daarover, maar die komt wel heel veel in terug in dit nummer namelijk. Echt waar, ja. Het is echt waar. Donderdagmiddag, jij luistert naar de radio. En dit is jouw muzikale ratatouille. Dit is Vaya con Dios.

jaar of 7, 8 geleden bracht hij deze uit. Wesley Broncos. Voor een paar eurotjes is Nederland te... Vaya con Dios. Voor een paar euro... Hij legt de vinger een aantal keer in dit nummer. Is Nederland te... Op de spreekwoordelijke zere plek. Vaya con Dios op de Omroep van de Bollenstreek. We gaan terug in de tijd naar een plaat die 2 keer uitgebracht is in de jaren 70. Ja, toen was het niet, zet dat maar op Spotify. Ja, je moest je echt een singeltje laten drukken. Hè. Een hoes, een bekant had je nodig. Distributie, een winkel waar je in lag. 72 en 75. Michael McDonald en de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: weet nog wel dat toen dit een hit was. Voor de tweede keer draaide ik samen met Dick Oudwater en Willem van Klaveren. In het jongerencentrum in Rijnsburg, vooronder. En Oudwater, Dick, de man van de koffiemix, op maandag en zaterdagochtend die ook komt. Die twee uurtjes radio. Op waar ik het alles smaak heb. Dick draaide vaak deze. De Doobies. Onder leiding van natuurlijk Michael McDonald. En het prachtige Listen to the Music. Het is donderdagmiddag en alleen de beste plaatjes en beste artiesten zijn goed genoeg voor de luisteraar van dit radioprogramma. Vandaar dat ik deze maar weer eens heb afgestoft. Samen met het Metropoolorkest is dit Walter Kroes.
1: Duisternis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

Het is een oud nummer van hem en het is misschien wel zijn mooiste die hij ooit gemaakt heeft. Nooit op single verschenen, maar bij elk concept moet hij hem doen deze. Met deze opname, studio-uitvoering, bijgestaan door het Metropool Orkest. Monte Cruz. En een pareltje met de titel Het Seizoen van Ons.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende fictiemeldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30-stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. Er gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. VVSB uit Noordwijkerhout heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker door de amateurs van Ajax met een 2-0 te verslaan. Guus Verver heeft op Sportpark de Boekhorst beide doelpunten gemaakt. 1 vlak voor rust en 1 in de blessuretijd. VVSB heeft vooral voor rust het spel behaald, terwijl Ajax na de pauze sterker voor de dag is gekomen. Doelman Lex Hogevorst heeft in de slotfase de gelijkmaker voorkomen, waarna de Verver de wedstrijd heeft beslist. Kobi Groenenboom heeft in Hillegom de gemeentelijke onderscheiding de Hillegomse Lelie gekregen voor haar jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester Roberto ter Hark heeft haar woensdag tijdens een lunch verrast met de onderscheiding. Groenenboom is bijna 10 jaar penningsmeester van Stichting Juliana Park Hillegom geweest en heeft daarnaast geholpen bij onderhoud, inrichting en buurtactiviteiten. Binnen de stichting is zij omschreven als een stille kracht vanwege haar brede en trouwe inzet voor het Juliana Park en de buurt. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft het contract met Stichting Eendekooi Warmond met 10 jaar verlengd, waardoor de Eendekooi tot 2036 kan blijven. De ruim 400 jaar oude plek heeft volgens het college een belangrijke functie gekregen voor natuur, biodiversiteit, recreatie, educatie en erfgoed. De stichting heeft een nieuw beheerplan voor 2026 tot 2036 opgesteld. De gemeente Teylingen heeft €6.000 bijgedragen aan dit beheerplan.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 3 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Is Bo.
11: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw-Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende Fixie-meldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30-stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. Er gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

dat het zou kunnen? Met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong? Of word je spits van Barça? Of president van alles? Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente doet?

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag, voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. VVSB uit Noordwijkerhout heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker door de amateurs van Ajax met een 2-0 te verslaan. Guus Verver heeft op Sportpark de Boekhorst beide doelpunten gemaakt. 1 vlak voor rust en 1 in de blessuretijd. VVSB heeft vooral voor rust het spel behaald, terwijl Ajax na de pauze sterker voor de dag is gekomen. Doelman Lex Hogevorst heeft in de slotfase de gelijkmaker voorkomen, waarna de Verver de wedstrijd heeft beslist. Kobi Groenenboom heeft in Hillegom de gemeentelijke onderscheiding de Hillegomse Lelie gekregen voor haar jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester Roberto ter Hark heeft haar woensdag tijdens een lunch verrast met de onderscheiding. Groenenboom is bijna 10 jaar penningsmeester van Stichting Juliana Park Hillegom geweest en heeft daarnaast geholpen bij onderhoud, inrichting en buurtactiviteiten. Binnen de stichting is zij omschreven als een stille kracht vanwege haar brede en trouwe inzet voor het Juliana Park en de buurt. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft het contract met Stichting Eendekooi Warmond met 10 jaar verlengd, waardoor de Eendekooi tot 2036 kan blijven. De ruim 400 jaar oude plek heeft volgens het college een belangrijke functie gekregen voor natuur, biodiversiteit, recreatie, educatie en erfgoed. De stichting heeft een nieuw beheerplan voor 2026 tot 2036 opgesteld. De gemeente Teylingen heeft €6.000 bijgedragen aan dit beheerplan.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Grappa, blijf je nou?
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. De wat langere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Hofvliet 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor afrit Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De eerste bewoners van Nieuw Trompenburg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. Er zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting is veel aandacht besteed aan groen, met onder meer een wadi als plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hebben besloten te stoppen met meldingsapp Fixie en vanaf 1 oktober over te stappen naar Buiten Beter. Het contract met Fixie is afgelopen en heeft vanwege de aanbestedingswet niet verlengd kunnen worden. Na de aanbestedingsprocedure is Buiten Beter, Binnen Beter van leverancier Progresti als beste uit de bus gekomen. De gemeente hebben ernaar gestreefd lopende fictiemeldingen voor 1 december af te handelen. Meldingen die dan nog openstaan worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft besloten de herinrichting van de Oranjebuurt in Noordwijkerhout niet uit te stellen. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en hun invloed op het plan. Volgens het college zijn na gesprekken aanpassingen doorgevoerd, waaronder bredere parkeerplaatsen en meer groenvlakken. De herinrichting is bedoeld om de jaren 30 stijl te bewaren en parkeerproblemen aan te pakken. Er gaat na de kermis starten met de verwachte afronding in het voorjaar van 2027.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk in de regio West met 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Knoopend Hoflied 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Bresseplein 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda tussen Knoopend Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over. Temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 20 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard met vandaag in de uitzending. Het COA en het Bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt. Is er een cheque overhandigd met een gigantisch bedrag van Robert Sandbergen aan 2 PTSS-hulporganisaties? Horen we van voorzitter André van der Vossen over het programma van de Feestweek Noordwijkerhout? En waren we live bij het buikschuiven bij de Feestweek in de Zilk? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De opvang van statushouders in Hotel NH Leeuwhorst in Noordwijkerhout heeft niet meegeteld voor de huisvestingstaakstelling van de gemeente Noordwijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat geantwoord op vragen van stichting Plastic Fantastic. Statushouders hebben pas meegeteld zodra ze vaste woonruimte hebben gekregen in de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn. Ook heeft de opvang niet meegeteld voor de spreidingswet, omdat de locatie volgens het college niet geschikt is voor asielopvang. Bouwgroep Horsman & Co. heeft bekendgemaakt dat de bouw van 24 appartementen aan de Suzanne van Ettenstraat in Noordwijk begin 2027 start. De gemeenteraad van Noordwijk heeft 2 jaar geleden al groen licht gegeven voor de woningen, waarvoor het bestemmingsplan moest worden aangepast. Het voormalige KPN-gebouw op de locatie wordt eind dit jaar gesloopt. Wanneer de nieuwe appartementen precies worden opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt. Na de KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en VV Katwijk zijn woensdagavond tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie is na een goed verlopen wedstrijd de sfeer omgeslagen en is er gevochten op de tribune en in de kantine. 3 mensen zijn gewond geraakt toen zij tussen de vechters zijn gaan staan om de situatie te sussen. Welke verwondingen zij hebben opgelopen en hoe ernstig die zijn, is niet bekend.

0: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ofwel COA, en het bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt tijdens een commissievergadering. Het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, een complex binnen de gemeente Bloemendaal, maar op de grens van de Zilk. U hoort wethouder Scholten van Bloemendaal die de mededeling deed.
1: Wij deze week als college in kennis zijn gesteld van het feit dat op de hoofdlijnenbrief, dat is de aanzet tot de huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom, deze week een handtekening is gezet door beide partijen. En ik zeg door beide partijen omdat de gemeente in die hoofdlijnenovereenkomst en een huurovereenkomst geen partij is. Ja, dus wij worden hier ook niet in geconsulteerd. We worden wel geïnformeerd. En ik wil u laten weten dat dat deze week gebeurd is. En misschien is dat de reden dat ik, of een mooie aanleiding om een klein beetje een reflectie te geven op het proces dat wij denken dat er komen gaat. Want dan kom ik waarschijnlijk ook op sommige van uw zorgen even terug. En zorgen die zich waarschijnlijk niet beperken tot de raadsleden hier, maar vermoedelijk beperken tot een veel grotere groep mensen. U weet dat wij bijeenkomsten gepland hebben en ook nu uitnodigen voor de 15e en de 21ste september. Dat is best wel korte termijn. We hebben geprobeerd en gaan proberen om op beide bijeenkomsten tussen 100 en 200 mensen te faciliteren om met ons in gesprek te gaan. En ik weet zeker dat we ook op die bijeenkomsten een hele partij zorgen en terechte of misschien niet nodige punten, maar waarschijnlijk ook heel veel terechte zorgen gewoon op tafel gaan krijgen. En ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Hoe gaat het dan verder? En nu kom ik eigenlijk een beetje terug op het punt wat ook meneer Van den Bunt maakt en volgens mij ook mevrouw Vaas maakt. Formeel gezien moet het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten en zal het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten met het COA, dus niet met het bisdom. En die bestuursovereenkomst, dat is de overeenkomst waarnaar meneer Van den Bunt refereert, is een overeenkomst die best wel belangrijk is. Dat is een bevoegdheid van het college. Theoretisch is het een bevoegdheid die dus buiten de raad omgaat. Mijn wens en de wens van het college is om u daarvan te informeren voordat we hem tekenen. Dat hoeft formeel niet, maar ik denk dat het gezien het belang wat hier speelt gewoon verstandig is om dat te doen. Het zou heel raar zijn, denk ik, als er zo'n belangrijk onderwerp speelt, dat wij dit even als een balletje overspelen en dan u dan alleen met een voldongen feit confronteren. Ik hou daar niet van. Ik weet dat dat wel gebeurd is bij de Sparrelaan. Ik ben van plan dat niet te herhalen. En dan misschien even terug dan op die bestuursovereenkomst zelf. Ik weet op dit moment niet wat daarin staat. Ik heb wel een idee wat erin zou moeten staan. Ik weet zeker dat daar ook het punt in zal komen van de looptijd. En ik denk dat u weet, want dat heb ik uitgelegd, wat het COA nu wil. Het gesprek met het COA is gaande. Een eerste bijeenkomst heeft vorige week plaatsgevonden. Er zullen in de komende weken verdere bijeenkomsten plaatsvinden. Maar er ligt nu nog zelfs geen concept van die bestuursovereenkomst waar ik op een of andere manier u van in kennis zou kunnen stellen. Maar die moet er wel komen en die is belangrijk, dat document, uiteraard. En daar moeten afspraken in staan, dus ook over de looptijd. En u weet volgens mij, en dat zeg ik via uw voorzitter, maar ik denk dat meneer Van den Bunt weet dat er een wens van het COA ligt voor 3+10 jaar. Lees de noodopvang zou overgaan in de wens van het COA in reguliere opvang. Hoe dat precies gaat en wat dat betekent is op dit moment onderwerp van die discussie.
0: Er komen nu bijeenkomsten om inwoners te informeren over opvang in de Tiltenberg. In de Duinpan in de Zilk op 21 september is een informatiebijeenkomst. Inwoners hebben een brief met QR-code gekregen om zich aan te melden.

Rijnsburgse Rob Sandbergen heeft €17.490 opgehaald voor hulpverleners met PTSS. Het bedrag wordt verdeeld over de Rescue Workers Foundation en de politieveteraan. Sandbergen overhandigde de check woensdagavond aan de voorzitters van beide stichtingen.

0: nooit wat je kan verwachten. Maar ja, ik vond het fantastisch, want iedere euro draagt bij aan het welzijn van deze groep mensen met PTSS.
1: Ja. En waar gaat dat geld precies heen? Hoe wordt dat gebruikt?
0: De Rescue Workers Foundation die is aan het organiseren dat er een soort kameraden hulplijn komt, waarin hulpverleners met PTSS terecht kunnen bij maatjes, vrienden die een beetje weten wat ze mee hebben gemaakt. En bij de politieveteraan gaat men twee locaties in het land openen waar hulpverleners, politiemensen met PTSS activiteiten kunnen ontplooien. Dus het geld is goed besteed.
1: Ja. Hoe voelde het voor jou om het te overhandigen?
0: Ja, best wel een afsluiting van een periode. En dat is een periode waarin ik zelf moest stoppen. Mijn hoofd wilde doorgaan, maar het lijf wilde niet mee. Dus dat is lastig. Dus ja, ik heb dan de finish niet gehaald. Maar ik zei gisteravond ook al, de eigenlijke finish die lag gisteravond. Dat moment waarop de cheque overhandigd werd aan die twee stichtingen. Dus ja, als ik dan zie hoe blij die stichtingen zijn met dat geld. Ja, dan heb ik daar alle vertrouwen ook in dat terechtkomt bij de mensen die het hardste nodig hebben.
1: Ja, want waarom is het voor jou zo belangrijk dat het geld naar deze organisatie ging?
0: Vanwege mijn jarenlange ervaring, ook op straat, weet ik wat die collega's meemaken op straat, wat ze gezien hebben en wat ook op hun netvlies gebrand staat. Alleen kennelijk heb ik dan het geluk dat bij mij nooit PTSS ontwikkeld is. Maar ik snap het wel, dat zit misschien in personen, ik weet niet waar dat in zit. Maar ik snap wat ze mee hebben gemaakt en dat hoofd dat niet meer kan verdragen. Dus ik begrijp dat en daarom vind ik het zo belangrijk. Omdat ja, ik zie ze ook nog steeds allemaal als mijn collega's. En als gewoon burger zie ik ze ook als de hulpverleners die altijd voor ons klaarstaan. Dus ik vond het gewoon belangrijk om nou eens wat voor hun terug te doen.
1: Ik denk dat je heel erg trots kan zijn op jezelf. En ik verwacht dat we je nog wel eens gaan zien.
0: Het doel is om de race volgend jaar af te maken. Dus ik ben nu hard aan het trainen om 3 oktober in Duitsland een 100 mijl wedstrijd te rennen. En dat heeft een beetje ook allemaal van die hoogtes. En met het nieuwe voedingspatroon wat ik heb gekregen, als dat goed gaat, dan is het eerste wat ik doe inschrijven voor 2027.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste bewoners van Nieuw Trompenberg in Lisse hebben dinsdag 1 september de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Daarmee is de eerste fase van de woonwijk op de voormalige locatie van Rustoord in gebruik genomen. In het project zijn in totaal 43 woningen en 20 appartementen gepland, waarvan 16 appartementen in het betaalbare segment vallen. Bij de inrichting van de wijk is veel ruimte gemaakt voor groen, natuur en ontmoeting. Minister Stientje van Veldhoven heeft bij Akzo Nobel in Sassenheim een nieuw innovatielab geopend. Het bedrijf heeft 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn onderzoekscentrum, dat volgens Akzo Nobel het grootste ter wereld is. Onderzoekers hebben zich daar vooral gericht op poedercoatings zonder oplosmiddelen, waarmee producten minder energie moeten kosten en langer mee moeten gaan. Akzo Nobel heeft gemeld dat de eigen CO2-uitstoot sinds 2018 al met 50% is gedaald. Leerlingen en medewerkers van de Leidse Buitenschool in Katwijk zijn vanwege een vlooienplaag tijdelijk naar de voormalige Shalomschool verhuisd. De overlast is begin juli ontdekt en de school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar buiten zijn nog veel vlooien aanwezig. De gemeente is met onder meer camera's gaan onderzoeken welke dieren de vlooien verspreidt, vermoedelijk een vos.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Chloya Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaretsveen is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor Harmelen 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint het zwaar.
0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Vooral in de ochtend valt geregeld regen. Later trekt de regen weg en breekt het vanuit het noordwesten soms de zon door. De temperatuur ligt rond 18 tot 20 graden. De zuidwestenwind is krachtig en langs de kust tijdelijk hard. Rond windkracht 6 tot 7. In de ochtend zijn zware windstoten van ongeveer 75 tot 90 km per uur mogelijk. Voor het westelijke kustgebied geldt code geel.

0: Tussen 5 september en 11 september 2026 is het weer tijd voor de feestweek in Noordwijkerhout. Bingo, tongknuppelen, motocross en baggerloop. De gehele week worden er gezellige activiteiten georganiseerd. We horen van de voorzitter van de Oranjevereniging, André van der Vossen, over de planning.
1: We kunnen heel veel verwachten. Dan kan ik het hele programma doorakkeren, maar dan zijn we een uurtje verder. Wat ik wil noemen is dat we aanstaande zaterdag hebben we de 60ste motocross. Een motocross in een kermisweek is al bijzonder en zeker dat ook 60 keer. Dus aan de Pilarenlaan, de hele dag eigenlijk, scheurende motoren. We beginnen dinsdag met de kermisweek, hardlopen, 's avonds. Wat nieuw is, misschien wel goed uit te lichten. Op woensdagmiddag hebben we een soort kindermiddag op het Marktplein, wat we omgedoopt hebben voor deze dagen tot het Oranjeplein. Daar zijn alle leuke dingen voor kinderen te doen. We hebben een rodeo high, dat is een soort rodeo stier, maar dan, hoe moet je het zeggen, de zachte versie. Daar kan je niet heel hard van afvallen, maar je valt er wel vanaf. Iets met ballen, schieten, allemaal leuke dingen. De Rabo Dikke Bandenrace doen we woensdag ook nog, woensdagavond. En dan hebben we donderdag op het Oranjeplein ook Jules de Boel. Mm-hmm. Voor de eerste keer goed meegenomen uit de Zilk en inmiddels Noordwijk. En dat gaan wij ook doen. Is inmiddels uitverkocht, als ik het goed begrepen heb, volgens de laatste berichten. En dan vrijdag natuurlijk de klapper, het tongknuppelen, wat inmiddels ook uitverkocht is. Dus we zitten met 1000 mensen op de Pilarenlaan te tongknuppelen vrijdagochtend. Vrijdagmiddag nog tonsjorren en dan zijn de festiviteiten bijna af. Dan hebben we nog vuurwerk om een uur of zonsondergang. Ik moet even de tijd 8:30 iets in die geest. En natuurlijk vanaf dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op de Brink een grote kermis, een Lunapark.
0: Ja. Nou, kijk je zelf de meest naar uit?
1: Ik kijk altijd het meeste uit naar de nieuwe dingen. Dus de kindermiddag en de Jus de Boel. Dat is, de kermis heeft een hele lange traditie in Noordwijkerhout. Er zijn altijd evenementen die komen en die gaan. En ik word altijd het enthousiast van, hey, we hebben een nieuw idee, laten we dat eens gaan proberen. En ik hoop dat dat dus ook een succes wordt. Nou, Jus de Boel, dat beginnen we voor de eerste keer. Dat zit al uitverkocht. Dus ik ben daar het meest naar benieuwd. En uiteraard deze keer ook wel in het bijzonder, want ik ga de hele dag speaker ook bij de motocross, 60ste motocross. Dat is toch wel een speciaal moment in de kermis dit jaar.
0: Ja, want 60 jaar, ga je daar nog iets speciaals voor doen?
1: Nou, we hebben sowieso het thema van ons oranje boekje. We geven een oranje boekje uit met het programma en achtergrondverhalen en actualiteiten en dingen uit het verleden. En het hele thema van het boekje is al in die trant en tijdens de dag, ja, allemaal dingetjes die gewoon te grijpen op. Misschien ook wel leuk te vermelden, dat hebben wij niet zelf geregeld, maar Noordwijkerhout van toen heeft een speciale tentoonstelling gemaakt over 60 jaar motocross in Noordwijkerhout. Dus er staan crossmotoren binnen in het museum.
0: Wow.
1: En allerlei foto's. Dus dat is ook erg leuk om te bezoeken tijdens de kermisweken. Die is, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat nu al open. Dus dat is ook een extra ding in Noordwijkerhout waar we met z'n allen eigenlijk, hè, want het is de Oranjevereniging die dingen doet, maar er zijn heel veel mensen die daar omheen ook allerlei dingen organiseren. De baggerloop is niet rechtstreeks met de Oranjevereniging, maar is wel zondag een gigantisch evenement. Om dat even te noemen, nou, Noordwijk vanuit van toen, die dus een museum inricht om de kermis historie te eren, laat ik het even zo zeggen.

0: sommige dorpen in de Bollestreek de feestweek op het punt staat van beginnen, is die in de Zilk alweer bijna ten einde. Woensdag was het jaarlijkse buikschuiven voor de jeugd en later op de middag liep het terrein voor de duinpan vol met Zilkers voor een potje Jeu de Bol. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Nou Morris, je hebt gewonnen met het buikschuiven. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoe heb je dat gedaan? Wat was jouw tactiek?
2: Nou, zoveel mogelijk op mijn buik. Niet andere lichaamsdelen op de baan. Ja.
1: Maar dat is wel moeilijk als je zo'n korte aanloop kan nemen.
2: Ja, maar ik lanceerde mezelf soort van.
1: Ah, oké. Dat was jouw tactiek. En is dit de eerste keer dat je meedoet of heb je al meerdere keren meegedaan?
2: Ik heb al 3 keer meegedaan.
1: Ah, 3 keer gewonnen of is dit de eerste keer?
2: Ook 3 keer gewonnen, ja.
1: Echt waar? Oh, dus jij bent echt wel een buikschuiftalent, zeg maar.
2: Een soort van wel, ja.
1: En wat maakt het zo leuk dan?
2: Nou, je glijdt, zeg maar, en dan voel je dat ook echt. En dan kom je in het badje en dan denk je, ik heb het gehaald.
1: Ja. Eigenlijk ben je dan een beetje trots op jezelf.
2: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Vind je dit nou het leukste onderdeel van de feestweek? Of zijn er andere dingen die je eigenlijk leuker vindt?
2: Nou, dit is, vind ik, wel een van de leukste onderdelen, ja.
1: En wat zijn andere dingen die je nog gaat doen of die je ook leuk vindt?
2: Nou, er is niks meer waar ik echt mee kan doen. Dat is alleen maar voor de volwassenen.
1: Maar ga je nog wel naar de kermis?
2: Ja.
1: Wat vind je daar het leukste?
2: De bank.
1: Jace, ik zag dat jij ook lekker snel van de baan ging, hè?
3: Ja, het is wel leuk, ja. Ik ging best wel snel. De eerste keer ging het goed, maar de tweede keer wat minder.
1: Okay. Wat ging er de tweede keer minder?
3: Ja, ik had niet meer zoveel vaart als de eerste.
1: Want wat doe jij? Wat is jouw tactiek? Hoe ga jij zo snel?
3: Mijn tactiek is, ik ga gelijk haken voor duik voor het begin. En dan til ik alles omhoog, behalve mijn buik.
1: Ah, kijk, en zo ga je dan zo snel. Okay. En is dit de eerste keer dat je gaat buikschuiven of ben je al wel wat ervaren?
3: Dit is eigenlijk best wel de eerste keer eigenlijk. Hier is het de eerste keer dat ik meedoe.
1: Okay. En denk je dat je een kans hebt om te winnen vandaag?
3: Aan de positieve kant wil ik het wel, maar ik denk het niet.
1: Nee, waarom niet?
3: Ja, er zijn hier wel andere mensen beter dan me, zie ik, ja. Met meer vaart.
1: En is er nog iets waar je nog meer naar uitkijkt deze week?
3: Ik kijk heel veel uit nog naar Hillegom en Lisse. En dat is het eigenlijk een beetje.
1: Kan je daar ook buikschuiven?
3: Nee, ik denk het niet. Dat is wel jammer.
1: Ryan, jij was net aan het buikschuiven, hè? En ging het goed?
4: Ja, best wel.
1: Ben jij goed in buikschuiven?
4: Ik vind het wel oké. Ik denk dat ik wel oké ben.
1: En vind je het ook leuk om te doen?
4: Ja, best wel.
1: En wat vind je er dan zo leuk aan?
4: Eigenlijk gewoon met allemaal andere mensen zijn. Gewoon, ja. Ja, hoe heet het? Gewoon een beetje...
1: Dan glij je over de baan. Zo. Heb je dan nog een tactiek of zo? Dat je hard sprint richting de glijbaan? Of wat doe je?
4: Nee, eigenlijk gewoon heel hard rennen. Dat is een beetje dan gewoon springen. Op het.
1: Want volgens mij hebben jullie vandaag ook een winnaar straks bij het buikschuiven. Denk jij dat je gaat winnen?
4: Persoonlijk niet echt. Ik denk meer dat andere mensen of kinderen gaan winnen. Ja.
1: En is dit nou het leukste onderdeel van de feestweek of zijn er nog andere dingen die leuker zijn?
4: Nou, eigenlijk bij de kermis, de bank vind ik ook wel erg leuk. Ja. In ieder geval het buikschuiven is ook wel leuk. Ja. Dat vind ik wel een beetje leuk.
1: En hoeveel keer ben je al in die bank geweest?
4: 1 keer. Ik ga misschien straks nog een 2e keer.
1: En word je dan niet misselijk?
4: Nou, eigenlijk wel.
1: Maar dat maakt het ook wel leuk, hè?
4: Ja.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek is de vertraging een half uur. Wat komt er een ongeluk? 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
5: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
4: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
6: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
4: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
6: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
5: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
7: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
5: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar.
13: Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Country Festival met Bart van der Pol. Elke donderdagavond tussen 9 en 11.

Goedenavond luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival, het programma van de Bollensteekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Rhonda Vincent met de single A Possibility, de titelsong van het nieuwe album van Rhonda Vincent, die gelijk onze nieuwe cd van de maand is. Zo, de vakantie zit erop. Ik hoop dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad. En wij gaan er weer een heel seizoen tegenaan. Niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag daarvoor werden wij plotseling overvallen door het overlijden van Dolly Parton. En Dolly Parton heeft heel wat betekend in de country scene. En vandaar dat wij in het programma extra aandacht aan haar besteden. Door een aantal onbekende nummers van haar te laten horen, maar ook bekende nummers. En we beginnen met I Wish I Felt This Way at Home.

Dat was My Blue Ridge Mountain Boy. Dolly Rebecca Parton wordt op 19 januari 1946 geboren in Sevierville in Tennessee. Als vierde teller uit een straatarm gezin met 12 kinderen. Later zal zij samen met haar man Carl een aantal van haar jongere broertjes en zusjes in huis nemen om hen op te voeden. Van jongs af aan is Dolly gek op de gospels en spirituals die in de kerk worden gezongen. En Dolly zingt zelf ook, en dat gaan we straks horen in de gospel. Op 9-jarige leeftijd treedt zij voor het eerst op in een radioshow waar ze een countryliedje zingt. 4 jaar later staat Dolly op het podium van de Grand Ole Opry, de beroemde country tempel in Nashville. Daar ontmoet zij Johnny Cash, die haar aanraadt naar niets of niemand te luisteren en vooral haar hart te volgen. Dat doet Dolly. Op dezelfde dag dat zij in 1964 haar middelbare school afrondt, vertrekt ze naar Nashville met maar 1 doel voor ogen: een beroemde countryzangeres worden. Dolly is dan 18 lentes jong. En het volgende nummer wat we gaan beluisteren is The Last One to Touch Me.

Dat was onze gospel van deze week van Dolly Parton, How Great Thou Art. En ik vond dat een hele mooie uitvoering. Eind 1967 wordt Dolly gevraagd Norma Jean te vervangen in de Porter Wagoner Show. Een wekelijks tv-programma van countryster Porter Wagoner. Binnen enkele maanden is Dolly dé ster van de show, die behalve eigen countryliedjes ook duetten zingt met Wagoner. Nadat Dolly in 1974 een Amerikaanse nummer 1 hit scoort met het schitterende Jolene, wat we straks gaan beluisteren, verlaat zij de Porter Wagoner Show. Als afscheid schrijft Dolly het liedje I Will Always Love You. Ook die gaan we straks horen. Waarmee zij eerst zelf een wereldhit scoort, waarna Whitney

Dat was dus het overbekende Jolene van Dolly Parton. Na het succes van I Will Always Love You scoort Dolly met haar ballade You Are in 1983 een Nederlandse nummer 1 hit. Nog datzelfde jaar is zij bijzonder succesvol met Kenny Rogers, met wie zij het door de Bee Gees geschreven duet Island in the Stream een wereldhit scoort. In 1986 opent Dolly haar eerste eigen pretpark Dollywood in Pigeon Forge in Tennessee. Maar daarnaast zet ze zich met hart en ziel in voor de Dolly Parton Imagination Library, een stichting die verwaarloosde kinderen ondersteunt. Zo worden via deze stichting jaarlijks 2,5 miljoen studie- en kinderboeken geschonken aan arme scholieren. En ondanks haar vele hits en prijzen is Dolly nog steeds een gewone vrouw gebleven. En dat kan ik beamen, want een van haar promotors, die ken ik, en die heeft 11 jaar samen met haar gewerkt, die vertelde mij dat hij op een gegeven moment een hele moeilijke periode in zijn leven had. En wat gebeurde er? Dolly die kwam gewoon bij hem langs en die had voor hem zelf kip klaargemaakt. En die kwam ze hem gewoon even bezorgen. En dan zie je hoe bezorgd zij is. Wij gaan verder met het laatste nummer. En dat is I Will Always Love You.

Dolly Parton is afgelopen vrijdag in besloten kring al begraven. Wij wensen de familie dan ook heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. En dan krijgen we Ella Langley. Een artieste die heel veel succes heeft in Amerika. Ze staat met het volgende nummer al 16 weken in de top 100. Choosing Texas. En dat nummer hoor je ook op NPO 5, maar ook op Radio West.

Dat was Gary Buck met I Guess I Do. En dan krijgen we Mo Pitney, een man die lekker nog traditionele countrymuziek brengt. En dat is te horen in het volgende nummer, Country.

Dat was een nummer van het nieuwe album van Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. En dit was de titelsong. En dan krijgen we Vince Gill, die ook een nieuw album heeft uitgebracht. En daarop staat onder andere The Whole World.

Dat was een nummer van het nieuwe album van Shania Twain, Little Mrs. Twain. Dit was Stranger Things. We gaan er even uit voor de boodschappen en het nieuws. En we beginnen het tweede uur met een nummer van Danny Vera. Bye bye, Eddie. Tot zo.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
5: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
7: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
5: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: heerlijke country muziek in Country Festival met Bart van der Pol. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11.

dat is het trieste verhaal van Danny Vera, waarin hij zingt over zijn beste vriend die tijdens een vakantie om het leven komt. Bye bye Eddie. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan verder met Surrender Hill, een nummer van het album Wild Country. Dit is The Other Side.

Dat was For the Good Times van Kenny Rogers. Van het album The Best of Kenny Rogers. En we gaan verder met Alan Jackson. Een nummer van het album When Somebody Loves You is dit A Love Like That.

Dat was te veel te vroeg overleden. Holly Dunn met Golden Years van het album Getting It Done. En dan George Strait met het nummer van het album Something Special. Dit is The Chair.

En dat was Gail Davies met What Can I Say van het album Greatest Hits. En dan nog één nummer voor het akoestisch blok en dat is van Merle Haggard. Van het album Swinging Doors is dit I'll Look Over You.

0: Hi, folks. I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
1: Ook bij de akoestische muziek zijn diverse nieuwe singles uitgebracht. En de eerste daarvan is de Appalachian Smoke, die het nummer uitbrengen Mountain Mover. En dat staat op het album Running from the Moon.

En dat was het nummer Heaven van Mama's Broke. Het staat op een album Reunion. En dan krijgen we Rita Bliss. Van haar album One More Winter is dit Come Along.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

Dat was de nieuwe single van Scott Cook, Steady For You. En dat kunnen we vinden op het album Troubadourly Yours. En ook Doy Lawson heeft samen met Quicksilver een nieuwe single uit, The Signs.

0: Nederlandse country is country die je moet horen. Daarom hebben we Windmill Country aandacht schijf. Deze maand is het...
1: Kirsten Alting met What God Is Doing.

Dat was onze nieuwe windmill aandachtsschijf van deze maand. Van Kirsten Alting, What God Is Doing. En dan natuurlijk ook nog een nummer van het album van Rhonda Vincent. A Possibility, onze nieuwe cd van de maand. En dit is Far Away From Home.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werden verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

0: Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.